0: maat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Je bent al vaker weggelopen. Soms terecht, maar soms niet nodig.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Heuze.

멀어진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Ik sta.

De mannen vochten om die mooie vrouw. En ieder riep, ik hou van jou. Toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd. Zich als Maria's ega had beschouwd. Toen was Maria stilletjes getrouwd.

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Een stad als

I feel like for myself and I'm ready for the dirt. Misschien wel een Rolex watch in elke kleur. Misschien wel een als ik hard werk kan ik die shit zien. Dus misschien wel een schatje, kom je mee in mijn limousine. Misschien wel een

watching out for clubs. Well, misschien wel een bow. Als ik hard werk, kan ik die shit zien. Dus misschien wel een schatje, kom je mee in mijn limousine. Misschien

0: Brahim is trouwens fucking raar, man. Fuck hem.
1: Misschien wel, hè.
0: Hij heeft me gewoon net een pikken van die G-klasse, zo van...
1: Misschien wel, hè. Misschien wel, hè.
0: Man!
1: Misschien wel, hè.
2: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
3: Radio AN Heumse.

0: Het voelt echt zo fijn om jouw opa te zijn.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.

0: Radio A.N. Hunze. Het is 6:00.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
0: Radio A.N. Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toen.

0: Wat een tijd, oh, wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er was nog geen verkeer.
0: En ik

0: cirkel.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Hij blaast de wolken in mijn ogen met een zucht weer weg. Hij snapt wat ik vertellen wil.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht

0: start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
1: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
0: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
2: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
0: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
2: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten, maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven.

0: begrepen. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
1: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
0: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het catering.

0: bedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
5: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
0: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan €20.000. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.

0: Dat zijn altijd de inspirerende woorden van onze leidinggevende. Doe iets.
1: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.
0: Ik noem verder geen namen. Frank Boeien was dat. Een hele goede morgen. Het is donderdag de 30e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met mooi werk in ons terugblik op de Drentse Doezend. En Circus Custus, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je uit Save the Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. Maar eerst een fraai duet. René Vroeger samen met Welen. Hoe de liefde gaat.

0: bleef maar bij één hit voor Roberto en Jacketti in Scooters. 1984 was het I'll Save the Day.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele zomer in het teken van vakantie. Van Hunebedden. Wellicht ook nog van de Trekkertocht. Alleen ja, daar moeten we een beetje van afkicken. Dus dat komt allemaal goed. Maar ook natuurlijk van ons eigen mooie Drentse land. En wat je denkt dan van ons platteland. Dit is mooi werk, eind vorig jaar in Drentse Doezend op nummer 112.

Samen met Mo. En dat met het midden. Het is straks 9:30 en dan is het tijd natuurlijk voor een overzicht van het nieuws uit de regio. Tot die tijd, Golden Earring. Dit is Weekend Love.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
2: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is krap 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De matrixborden boven de snelwegen in Drenthe werken niet. Dat komt door een stroomstoring. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en vraagt automobilisten extra alert te zijn. Het ministerie van Defensie wil boeren en andere inwoners die hun eigendom kwijtraken door de geplande uitbreiding van oefenterrein De Haar volledig schadeloos stellen. Daarnaast gaat Defensie in gesprek met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders over hoe het grotere oefenterrein in het gebied past. En in een kleine rietplas in Emmen is vannacht een lichaam gevonden. Hulpdiensten zochten sinds gistermiddag naar een vermist persoon. Vlak na middernacht is er door de politie iemand gevonden. Over de identiteit van de slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dit en meer nieuws vind je op tvdrenthe.nl en in onze app. Het voetbal dan met het weer.
6: Beginnen de dag met flink wat zon, ook wat velden hoog en middelbare bewolking. Die temperatuur gaat snel oplopen rond het middaguur. 29 tot 30 tot 31 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de middag steeds meer bewolking, gaat het afkoelen. En eind van de middag zal het zuidoosten lokaal een bui kunnen vallen. En tegen die tijd, ja, is die temperatuur wat aangenamer geworden.
7: De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete.

favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: jaar geleden hadden ze een kleine comeback. Dit was uit het jaar 2000. Abel en neem me mee.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En vandaag doen we dat met Circus Custus. Een Nederlands cabaret-nederpopduo. Bestaan uit Herman Erbe en Jozef Custus. Nou, de groep is natuurlijk bekend van de nummers als Verliefd, Louise en Monica. Ze wisten trouwens alleen met Monica in 1987 de top 40 te bereiken. En ze hadden nog een plaatje die eigenlijk niemand kent. En dat is deze, In de Zomer. Wel veel op de radio te horen, maar het was geen hit. Is trouwens zelfs de tipparade niet eens te halen. Circus Custus.

0: Sandy Coast en True Love, That Is A Wonder. En dit jaar verschijnt het nieuwe album voor de band Higo, afkomstig uit de Zwolle. En dat rondom zanger Hans van der Werf, die is trouwens geboren getogen in Borger. Dus zij is ook een beetje van ons. En dit is alvast de nieuwe single van het album wat eraan zit te komen. Dit is Higo en niet als vroeger.
1: Ik was eigenlijk bang voor wat er nu nog komen ging. Voor de grootsheid.

0: eventjes geduld. En dan komt hij het nieuwe album voor Higo. Dit was alvast weer een single van het album wat eraan zit te komen. Niets als vroeger.
1: Hey!

is Radio Drenthe. Nederpop.

0: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.

0: en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
0: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.

0: iconische plaat van deze Eagle natuurlijk. Don Henley en The Boys of Summer.
1: Vriendje of tombola.
0: Het is precies 9 minuten over 10. Ruben, hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Wim.
0: Op deze bijzondere dag.
2: Het is een bijzondere dag.
0: Ja, het is een bijzondere dag, want jullie zijn de hele week al een beetje aan het... aan het voorbereiden op wat er straks om 10:15 gaat gebeuren.
2: Ja, Bartje zit ingevroren, hè, in een dik blok ijs. Die gaat er straks uit. De vraag is hoeveel tijd dat kost. Nou, we komen straks uitgebreid op terug.
0: Ja.
2: Maar in ieder geval een korte preview. Je maakt wel kans op een prachtig Bartje-beeldje vandaag.
0: Die zijn echt mooi, hoor.
2: Ja, is echt mooi.
0: En niet zomaar zo'n heel kleintje of wat er ook maar echt een prachtig mooi ding.
2: Ja, zet hij beter op 20, denk ik. Volgens mij krijg je hem alleen als je afscheid neemt bij RTV Drenthe normaal gesproken. Na heel veel jaren trouwendienst. Dus we hebben er eentje weten te ontfutselen en die geven we straks weg.
0: Dus iemand die nu afscheid neemt, die krijgt geen badje. Maar dat is jammer dan, dat schiet allemaal weer goed zo. Ik straks 10:45, er zijn ook al mensen die appen al van hoe groot is het ijsblok dan precies. Nou, gewoon blijven luisteren. En ook vooral kijken, want er is natuurlijk een livestream van te zien. En wij laten het ook op televisie zien. Dan kun je zien hoe groot het blok is. En dan kun je dan vervolgens gaan bepalen van, dat zal het tijdstip zijn dat hij helemaal gesmolten is. Goed, maar eerst even ons spel wat we gaan doen. En normaal gesproken inderdaad, jij bent de producer dan. En je zegt, zal ik dan het spel doen? Maar het is nu in het Drents. Wil je een poging wagen of zeg je van, Wim, doe jij dat nu maar?
2: Nee, doe jij het maar. Dat,
0: toch wel,
2: maar ik weet trouwens wel meteen, nog voordat ik de vraag heb gezien... Waar, oh ja, nee, sorry, doe jij het maar. Sorry, ik was even helemaal in de war ineens. Maar nee, doe jij het.
0: Goed zo. Het is namelijk aan de luisteraars de vraag om de zin af te maken. Ik ga nou over Barger Oosterveld, over schoolparty Kut, daarbij de Honeywell. En dan rechtdeur tot de bruggen van... puntje, puntje, puntje. Kom maar door op 0592-33-1188. Maak de zin af. Appje sturen mag natuurlijk ook, hè. Het zijn Rolling Stones en Jealous Lover.

0: het donkere stemgeluid van Barry White en You're the First, the Last and My Everything. Vind je op tombola? Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Kirsten Broekhuizen. Kirsten, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Een goedemorgen. Ik ging niet over de kandidaat van vandaag. Dit heeft Ruben allemaal gedaan. En toen zag ik jouw naam. Ik denk, hey, maar die komt me toch enigszins bekend voor. Misschien ben je na vandaag wel beroemder dan je zus.
1: Nou, dat zou zijn. Ik weet niet of mijn zus ooit prijs heeft gewonnen bij jou. Maar mij gaat het misschien wel lukken.
0: Ja, toch wel, hè? En ik hoor luisteraars denken van, ja, hoe dan? Nou, ik heb natuurlijk soms als vaak het Drentse Archief een telefoon. Met Ellen. En dat is, jij bent de zus van Ellen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, toevallig.
1: Ja, zeker. Nee, dat is hartstikke leuk. Ik luister heel vaak naar mijn zus. Ze maakt altijd mooie verhaaltjes en ze kan prachtig vertellen.
0: Oh, nou ja, kijk, en nu ben jij in de beurt. Mooi toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey, normaal gesproken woonachtig in Ooghalen, maar nu even niet, geloof ik, hè?
1: Nee, we zitten op de camping in Rezen, vlakbij Hardenberg. En we staan hier 3 weken in de zon. En dus prachtig hier. Een mooie omgeving. We gaan zo nog even weer fietsen in de omgeving. En dan langs het Vecht. Ja, prachtig.
0: Is het een beetje uit te houden daar? Of met die temperaturen, dat bedoel ik?
1: Het is te doen. Gisteren is het heel warm. Vandaag is het ook weer volle bak zon. Maar het is te doen. De koelkast heeft er wel wat moeite mee. Mm-hmm. Maar we kunnen het bier nog net koud houden.
0: Oké, zo, 's ochtends goed aanvullen. En dan heb je voor de rest van de dag, zeg maar, kun je een beetje bijfietsen.
1: Precies. Komt allemaal goed.
0: Ja. Hey, ik stelde een vraag. En ik weet niet of het nou heel erg moeilijk was. Maar er kwamen heel weinig reacties op in dit geval. Of ik was misschien wat onduidelijk. Dat zou ook kunnen. Maar ik vond het toch zelf wel redelijk goed te doen. Want ik zei, ik ga nou over Barger Oosterveld. Over het schoolpad die kudde bij de Honeywell. En dan rechtdeur tot de brug van. En wat denk jij dan?
1: Ja, Oranjedorp natuurlijk.
0: Toch wel, hè? Hopzakee.
1: Ja hoor.
0: Inderdaad, skik natuurlijk met op fietsen. In dit geval. Dus hij is goed. En dat betekent dus dat jij een tientje hebt gewonnen. Nou, dan kun je toch tegenwoordig wel een paar flesjes bier in de koelkast stappen.
1: Flesjes bier uit de supermarkt wel, ja. Op terras wordt al ingewikkeld.
0: Ja,
1: maar,
0: dat wordt lastig. Ja, klopt.
1: Ja.
0: Of zeg jij van, maar nou, misschien dan toch de tombola maar.
1: Ja, mijn dochters die luisteren mee. En die luisteren al
0: Ik snap dat heel goed, die dochter zeggen van...
1: Wel voor de tombola.
0: Wel voor de tombola, hè. Ik vind dat een heel goed idee. Onze Ruben die staat al klaar. Dus,
2: zeker weten. Kijk eens, ik sta te poppelen. Moet ik wederom het muntje even uit het apparaat vissen. Maar dat heb ik inmiddels al gedaan. Zo gaat dat ook. En dan geef ik een slinger aan het rad. Dan komt er een groen met oranje balletje uit. Ik blijf het maar benoemen.
0: Ja, en dat zegt helemaal niks.
2: Stukje voor de sfeer. Al die mensen,
0: voor de sfeer.
2: Het is natuurlijk een mooie radio. Dat je dat allemaal een beetje dan zelf kunt voorstellen. Hoe dat dan uit moet komen te zien. Dan gooi ik dit op de grond.
0: Oké.
2: Okay. Oh, dit is leuk voor op je hoofd. Een prachtige RTV Drenthe pet.
0: Hopzakee.
2: Ook zo'n collectors item, Wim, hoor.
0: Ja, dat zijn echt hele mooie petjes, hoor.
2: Ja, echt waar. Het is kosten nog moeite gespaard bij de productie daarvan.
0: En vooral met het weer, Kirsten, is het echt heerlijk om die pet op te hebben. Mooi zo.
1: Nou, zeker. Hey, ik zie hem tegemoet.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier nog op de camping sowieso. Doe de groet aan je zus en we spreken elkaar nog een keer, hè?
1: Is goed, dankjewel, Wim. Goedjes
0: daar. Yo, doeg.

dan veronder deze Shaken Stevens en You Drive Me Crazy. Straks om 10:30 natuurlijk het nieuws uit de regio met Ruben. Maar eerst is hier Alizé en moi Lolita.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
5: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
6: Het is krap en half elf. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
7: Ja, Wim, goedemorgen. Burgemeester Jan Zwiers is te spreken over de toezegging van de schadeloosstelling door Defensie. Inwoners van Midden-Drenthe die hun eigendommen kwijtraken door uitbreiding van oefenterrein Te Haar krijgen volledige compensatie, laat het ministerie weten.
8: Nou ja, dat is denk ik positief. Dat Defensie daar ook heel expliciet in uitspreekt. Dat mensen die hun woning of grond of iets anders verliezen, dat die recht hebben op een volwaardig, een waardig toekomstperspectief. En die toezegging, ja, dat is een heel goed punt, denk ik. Want dat sluit ook aan bij ons compensatiebord wat we met elkaar in het gebied hebben opgesteld.
7: Met dat compensatiebod doet de gemeente Midden-Drenthe voorstellen aan Defensie over hoe inwoners te compenseren. Ze vraagt ook om investeringen in de leefbaarheid van Hooghalen, Laaghalen en Smeelde. Maar daarover wil het ministerie nog niets toezeggen.
8: Over dat sociaal-maatschappelijke deel, ja, daar moeten we echt nog goed over in gesprek. En dat kunnen we ook met de staatssecretaris doen. Ik begrijp dat ook wel. Wat we nu zien is vooral een reactie op de ruimtelijke aspecten. En niet zozeer op het sociaal-maatschappelijke deel. Het is een ambtelijke reactie. En wij gaan ook bestuurlijk natuurlijk ons best doen.
7: Al dus burgemeester Jan Zwiers van Midden-Drenthe. Na de zomer worden er verder gesprekken gevoerd. In de kleine Rietplas in Emmen is vannacht een lichaam gevonden. Hulpdiensten zochten sinds gistermiddag naar een vermist persoon. Vlak na middernacht is er door de politie iemand gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. En in een weiland bij Stadskanaal is gistermiddag een vliegtuigje gecrashed. Dat gebeurde in de omgeving van een vliegveld aan de Aviaweg. De inzittenden waren een instructeur en leerling. Bij de crash raakte de instructeur licht gewond. Het ging om een lesvliegtuig dat vanwege motorproblemen een noodlanding moest maken. Over de oorzaak van die motorproblemen is nog niets bekend. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je altijd in de app en op rtvdrenthe.nl.
6: Dankjewel, Ruben. Het weer dan met Gert Voerman.
9: Beginnen de dag met flink wat zon, ook wat velden hoog in middelbare bewolking. Die temperatuur gaat snel oplopen rond het middaguur. 29 tot 30 tot 31 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de middag steeds meer bewolking, gaat het afkoelen. En eind van de middag zal het zuidoosten lokaal een bui kunnen vallen. En tegen die tijd, ja, is die temperatuur wat aangenamer geworden.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.

0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: 1979 alweer. Toto was dat en Hold the Line.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 7 minuten overal wel voor Robert. Die vraag voor ons op Chuck. En volgens mij is er sprake van een lange zoektocht die eindelijk ten einde komt, is, of niet?

0: Die de warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische
9: raket is. Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
9: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
14: Dit is Radio A en Hunze.
15: Radio A en Hunze.
14: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: UB40 op Radio Drenthe en Sing Our Own Song. Inmiddels kijken wij hier naar de televisie. Ik doe me een beetje denken, Ruben, aan die actie die we met die droge worst hadden.
1: Ja.
0: Die aan de wiemel hingen, hier ergens in het atrium.
1: Slow TV noemen ze dat, hè?
0: Ik vond het best wel relaxed.
1: Ja, toch?
0: Uiteindelijk. Ja, ik vind het niet verkeerd, hoor.
1: Nee, het is heerlijk om naar te kijken. Je kijkt naar een ijsblok via TV Drenthe.
0: Mm.
1: En daarin zit een Bartje verstopt. En de vraag is, nou, hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd?
0: Ja, en dan het moment waarop hij zeg maar echt op dat metalen rek valt, dat is het moment waar dan stopt de tijd, zeg maar. Of tenminste, dan gaan we kijken hoe laat dat er precies was.
1: Ja, dan stoppen we de klok inderdaad. En degene die er dan het dichtstbij zit, die wint dus dat beeldje wat daarin zit. Nou, dat is echt wel een mooi beeldje, hoor. Ik heb hem zelf in handen gehad. En nou, dat is echt wel een collectors item die je thuis op de mantel wil hebben staan. Dus,
0: ja, het is natuurlijk hartstikke mooi om in deze tijd van het jaar met die hittegolven dat te doen. Ik weet nog een paar jaar geleden, tijdens de hittegolf, dat TV Friesland, die zond toen schaatsen uit.
1: Oh ja, mooi, de Elfstedentocht.
0: De Elfstedentocht nog een keer herhalen. Op de heetste dag van het jaar.
1: Ja,
0: okay, dat zijn altijd leuke ideeën natuurlijk. Hè. Nou, mensen die kunnen natuurlijk zelf ook meedoen. Heel veel mensen die sturen ook een appje. Maar het is natuurlijk enorm veel werk om dat allemaal bij te houden. Wat handig is volgens mij om naar de Facebookpagina te gaan. Hè?
1: Ja, precies. Dan kun je reageren onder de livestream. Die staat ook op Facebook. Daar kun je naartoe. En ik zit hier in de studio. Ik hou echt alle antwoorden wel bij. Maar het is behoorlijk doorwerken om alle ingestuurde antwoorden te noteren. Dus ga vooral ook naar de Facebookpagina. En dan kun je dus reageren in uren, minuten. En als je heel specifiek wilt zijn, zelfs seconden.
0: Seconden.
1: En degene die het uiteindelijk het dichtst bij zit, die wint dus dat prachtige beeld. Hij komt al een klein beetje in beeld, hè?
0: Ja, klopt. Je ziet hem er al een beetje vaag doorheen komen. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd.

0: worden. Ja, ik denk dat het na 6 uur vanmiddag is, maar we gaan het afwachten.
1: Ja, de antwoorden die worden ingestuurd ook heel uiteenlopend. Iemand zegt na 1 uur en 15 minuten en een ander zegt weer na 16 uur. Dus nou, het zal wel ergens daartussenin liggen, denk ik.
0: We zitten op 23 minuten op dit moment. Goed, wij wachten het allemaal eventjes af. En anders even naar de Facebookpagina van RTV Drenthe. De Long, de Le Goed.

0: met weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

70. Een aantal hits in Nederland. Can You Feel the Force bijvoorbeeld was er eentje. Maar ook deze om heerlijk lekker op de stijl dansen. The Real Thing and You to Me Are Everything. Het is 20 minuten over 11. Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Tot een uur of 12.

ga ik bellen over alles wat er daar in Westerbork gaat spelen. Komende zondag is dat. Straks hoor je Paul McCartney en The Hope of Deliverance. Maar eerst de Pet Shop Boys. Dit is It's a Sin.

0: 30% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sfeer. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
6: Het is 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen, Wim. Op het spoor bij De Punt is vanmorgen een aanrijding geweest. Daardoor rijden er op dit moment geen treinen tussen Assen en Groningen. ProRail verwacht dat het oponthoud tot ongeveer 1 uur vanmiddag duurt. Reizigers tussen Assen en Groningen kunnen met de bus reizen. Inwoners van Midden-Drenthe die hun eigendommen kwijtraken door uitbreiding van oefenterrein De Haar krijgen volledige compensatie, laat het ministerie van Defensie weten. Burgemeester Jan Zwiers is te spreken over die toezegging.
8: Nou ja, dat is denk ik positief. Dat Defensie daar ook heel expliciet in uitspreekt. Dat mensen die hun woning of grond of iets anders verliezen, dat die recht hebben op een volwaardig, een waardig toekomstperspectief. En die toezegging, dat is een heel goed punt, denk ik. Want het sluit ook aan bij ons compensatiebod wat we met elkaar in het gebied hebben opgesteld.
7: Met dat compensatiebod doet de gemeente Midden-Drenthe voorstellen aan Defensie over hoe inwoners te compenseren. Ze vraagt ook om investeringen in de leefbaarheid van Hooghalen, Laaghalen en Smeelde. Maar daarover wil het ministerie nog niets toezeggen.
8: Over dat sociaal-maatschappelijke deel, ja, daar moeten we echt nog goed over in gesprek. En dat kunnen we ook met de staatssecretaris doen. Ik begrijp dat ook wel. Wat we nu zien is vooral een reactie op de ruimtelijke aspect. En niet zozeer op het sociaal-maatschappelijke deel. Het is een ambtelijke reactie. En wij gaan ook bestuurlijk natuurlijk ons best doen.
7: Aldus burgemeester Jan Zwiers van Midden-Drenthe. Na de zomer worden er verder gesprekken gevoerd. In de kleine Rietplas in Emmen is vannacht een lichaam gevonden. Hulpdiensten zochten sinds gistermiddag naar een vermist persoon. Vlak na middernacht is er door de politie iemand gevonden. Over de identiteit van de slachtoffer is nog niets bekend. Tot zover het nieuws uit onze provincie. Meer vind je altijd in de app en op rtvdrenthe.nl.
6: Dankjewel, Ruben. Gert Voelman dan met het weer.
9: Beginnen de dag met flink wat zon, ook wat velden, hoge middelbare bewolking. De temperatuur gaat snel oplopen, rond het middaguur 29 tot 30 tot 31 graden... met een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de middag steeds meer bewolking, gaat het afkoelen. Een eind van de middag zal het zuidoosten lokaal een bui kunnen vallen. En tegen die tijd is die temperatuur wat aangenamer geworden.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen.
9: Die crisis.
10: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie

0: roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
0: Download de app of ga naar goldenesim.com.

0: Jennifer op Radio Drenthe en Morning Dawns Again. Op stap in Drenthe. Het is bijna 11:15. We keken even in de agenda en daar kwam een evenement voorbij waar ik zelf ook wel iets mee heb. En in het verleden ook wel een keer gehad, namelijk in Westerbork het Keienfestival. Met daarin een aantal fantastische leuke optredens en natuurlijk heel veel live muziek, theater, een gezellige braderie. En een van de muzikanten heb ik nu aan de telefoon en dat is Jolien. Jolien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Als we denken van Jolien, die kennen we ergens van, dan moeten we volgens mij een aantal jaren terug, ik weet niet eens meer welk jaar precies, het Drenthe Liedjes Festival. Help me eens eventjes.
1: Voor mij was het 2021, want mijn dochter was net geboren.
0: Oké, 2021 met Vuul OO, hè?
1: Dat klopt, ja, zeker.
0: Toen de winnares van het

0: Songfestival. En volgens mij, want het jaar daarvoor was het in verband met corona niet. En kreeg je toen de prijs niet van Leon Moorman, dacht ik, overhandigd. Ja.
1: Klopt, inderdaad. Ja,
0: moet even weer in mijn geheugen graven. Ja. En nog steeds, lekker nog steeds lekker muzikaal actief. We gaan straks ook nog iets draaien van het project waar je ook mee bezig bent. Maar je bent een echte Westerborker, dus je kunt gewoon lopend naar je eigen optreden gaan.
1: Nou, zeker. Dat doe ik ook echt wel. En dan kunnen we daarna nog even lekker een drankje drinken. En dan kan ik weer lopend naar huis.
0: En we lopen naar huis. Goed zo. Hey, muzikaal gezien, maar je doet het niet alleen. Je doet het samen met Erik. En Erik, die kennen we dan ook weer als een van de leden van Awesome. De oud-leden in dit geval. Ook wel andere dingen gedaan. Ja. En ook volgens mij met nog veel meer muzikanten in Westerbork waar hij mee samenspeelt. Jullie zijn een duo. Is dat echt een eenmalig iets of doe je dit vaker?
1: Nee, inmiddels spelen wij denk ik al zo'n 10 jaar samen.
0: Oh.
1: Bedachten we ons laatst. Mm. Ja, wij doen eigenlijk al zo'n 10 jaar... Ik moet wel zeggen dat we de laatste jaren wat actiever zijn geworden. Maar als akoestisch duo spelen we ontzettend veel bruiloften, kleine festivals, terrassen, feestjes, partijen. Dus eigenlijk doen we al heel veel samen.
0: En wat is het repertoire? Wat kunnen we dan tegenkomen, Jolien?
1: Nou, het leuke is, omdat we akoestisch zijn, kunnen we elke week onze setlist een beetje omgooien. Dus elke keer hoor je wat anders. Maar we proberen de echte coverband-clichés een beetje te ontwijken, maar wel de herkenbare nummers te spelen. Dus het kan echt wel van Maan en Goldband naar, Alanis Morissette gaan.
0: Oké, heel divers.
1: Dus alle kanten op. Heel divers. Dus iedereen die herkent wel iets, denk ik.
0: Ja, en Erik op gitaar en jij zang, dat is de combinatie volgens mij, hè?
1: Ja. Ja, klopt. Ja. En daarnaast hebben we nog een drumcomputer bij ons. Dus af en toe maakt het wat dansbaar. Er zit een beat onder. Mm-hmm. Zo proberen we wel wat toe te voegen aan het akoestische.
0: Heel erg benieuwd. En dat in Westerbork, het Keienfestival. En ik zei zelf, ik heb wel iets met de historie. Ik heb het ooit wel mee helpen organiseren vroeger. Het is volgens mij een paar jaar, ook tijdens corona, dat het wat doodgeboet is. Maar sinds een aantal jaar is het weer een groot evenement, geloof ik, hè?
1: Ja, vind ik wel. Vroeger was het altijd na de nacht van Bork, volgens mij.
0: Ja.
1: Was het altijd in hetzelfde weekend. Mm-hmm. En dat was ook altijd heel leuk. Inderdaad, een paar jaar niet. En nu sinds een paar jaar organiseert zomeractiviteiten het wel weer. Dat is erg leuk.
0: Ik ben al na de nacht van Westerbork. Was altijd een zware bevalling om zondags naar het Keienfestival te gaan. Dus dat was wel een dingetje.
1: Het was zwaar om te zingen.
0: Ik denk dat mensen zich daar nog wel in herkennen, ja. Nou, er zijn in Westerbork verspreid een aantal pleinen, zeg maar. Je hebt een rockplein, die staat dan bij de Trufsteker, met het straatorkest Toos, wat er bijvoorbeeld ook is. Die zijn op tournee. De Music Miles, de band, die speelt daar. Vervolgens heb je ook nog een feestplein. Dat staat bij de Bonservice, met Maxime Vroger, Manuel, Jan Vaartjes en DJ Remco. En dan het akoestische plein, en dat komt volgens mij bij jullie terecht, hè?
1: Dat klopt inderdaad. Dan kun je wat meer een drankje drinken, lekker zitten, lekker luisteren. Dus dat is het akoestisch plein.
0: En jullie doen het dan samen met Alice Sengs in dit geval?
1: Ja, klopt. Dat is Alietje en Arnoud van Loo doen dat samen. Dus dat is dan weer piano en zang. Dus het is wel een leuke afwisseling.
0: Oké, heerlijk lekker geniet. Ik heb de weersverwachting gezien voor komende zondag, maar dat is helemaal niet slecht, hè?
1: Nee, ik denk dat het wel een heel leuk festival kan worden dit weekend.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Goed. Nou, er is dus heel veel muziek. Je kunt lekker dankjes genieten. Er is een braderie. Er zijn kinderactiviteiten met een draaimolen, een zweefmolen. En dat soort. Je kunt je laten met een glittertattoo op laten leuk en dat soort dingen meer. Het is allemaal gratis entree en lekker genieten in Westerbork. Jolien, hartstikke bedankt. En ja, ik zei, we kennen jou natuurlijk van een aantal projecten. Eén daarvan is Semsland. Een soort van interprovinciale samenwerking. Zo zeg ik het goed, geloof ik, hè?
1: Ja, wij hebben de Semslinie opgezocht. En dat is Groningen-Drenthe.
0: Ja.
1: En samen met Dion Bouwers uit Groningen zijn we een project gestart. En dat heet inderdaad Semsland.
0: En Dion is eigenlijk ook een Drenthe, hè? Dus wat dat betreft.
1: Ja, stiekem wel, ja. Hij zingt in het Gronings.
0: Maar hij is gewoon van ons. Goed zo. En dat samen ook met Erik en met Hilco. En Hilco en Erik zijn er ook twee leden van Awesome. Oud-leden in dit geval. Mooi zo. Die ga ik even dansen. Heel veel succes komende zondag.
1: Dankjewel.
0: Joedag.

0: van de Bluebells op Radio Drenthe met Young at Heart.
1: Hey, weg is de brullenbon!
0: Ja, ik ben natuurlijk een beetje opgegroeid met Badje.
2: Ja, jij wel, ik niet.
0: Nee, ik heb dan die leeftijd al bereikt. Inderdaad, dat ik de televisieserie nog wel gezien heb.
2: Ja.
0: En ik ben zelf opgegroeid in Hooghalen. Tussen Hooghalen en Bijlen staat Dennerode. Dat is een prachtig mooi huis. En daar is Anne de Vries, de schrijver, altijd gewoond.
2: Oh, wauw.
0: Oorspronkelijk hier uit As uit Kloosterveen komt trouwens. Dus,
2: oké. Okay.

0: Kloosterveen nog een dorpje was.
1: Ja, dat, nou, het is nog steeds een soort dorpje, maar dan wel als onderdeel van Asset. Het is natuurlijk een gigantische wijk. Ja,
0: ja, ja, klopt. En daar komen we op omdat wij, ja, televisie zitten wij te kijken naar een bartje. Tenminste, wij zien een klein beetje de contouren ervan. Het is nog niet helemaal zo duidelijk.
1: Ja, mocht je het gemist hebben, inderdaad. We hebben Bartje in een blok met ijs gestopt. Die hebben we vervolgens hier boven op het dak gezet bij RTV Drenthe. En de vraag erbij gesteld. Nou, hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Nou, er wordt massaal gereageerd, Wim. Het is ongelooflijk.
0: Je hebt blauwe vingers van het type volgens mij, of niet?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, we hebben inmiddels maar gevraagd om een formulier in te vullen. Nou, als je een appje stuurt naar de studio waarin je een tijd voorspelt, dan reageer ik keurig met dat formuliertje waar het even achter kunt laten.
0: Ja.
1: Ja, want degene die er uiteindelijk het dichtst bij zit, die wint dus de ingevroren Bartje.
0: Ja, daarom. En als je bijvoorbeeld naar de Facebookpagina gaat, dan vind je ook een linkje naar het formulier. Ja. Ook op onze website staat er een item op, zoek die ook even op. Er staat ook een linkje op dat je bij het juiste formulier komt, dat we alles mooi centraal hebben.
1: Ja.
0: En je kunt tot een uur of één reageren.
1: Ja, inderdaad.
0: Kan zijn dat hij misschien voor één uur ook omvalt, maar dat zou natuurlijk kunnen. Of dat hij dan de grond raakt.
1: Ja, ja, want inderdaad, er staat ook een klok bij. De klok die telt op, die staat nu op 1 uur, 4 minuten en 47 seconden. Nou, we hebben inderdaad gezegd, je kunt tot 1 uur reageren op die poll, zeg maar. Of op, op die tijd. Want na 1 uur komen we misschien al in de buurt dat ding echt helemaal gesmolten is. Ja, en als iemand nu zegt, hij smelt over 5 seconden, ja, dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk.
0: Nee, klopt. En dan zit je heel dichtbij. Nou, ik heb ook nog een uurtje om het formulier in te vullen. Dus ik zit ernaar te kijken. Je bent volgens mij ook een beetje lastig om dat te voorspellen. Hoe lang zal dat ongeveer duren? Als ik zeg maar een stukje vlees laat omdooien, de koelkast is misschien ook al even bezig.
1: Ja. Dus,
0: nou, wij wachten het af en vanmiddag heerlijk lekker naar dat smeltende blok ijs zitten kijken. En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer voor nieuwe koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. 50 Ways to Leave Your Lover. Dit is Paul Simon.

0: free.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben...

0: Want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen. Dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
1: Top! Jij blijft Bob.
2: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
3: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen.
3: Borgstee, Assen.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel de Streek. Zachtfruit.nl.
7: Sunnetevel. Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
8: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 12 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won alles twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
8: Met Edwin Mooibroek.

0: volgens de eerste in eerste instantie helemaal niets. Maar toch werd hun grootste hit, je hoorde Human League en het heette Don't You Want Me. Het is 8:08 geworden. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Anouk in de Middag. Ruben is er ook.
1: Goedemiddag Edwin.
0: We gaan er weer een leuke middag van maken. Ik ga je eerst even vertellen wat er allemaal in het nieuws is rond deze tijd in Drenthe. Speelstad Oranje gaat onder de hamer. Bijna alle bezittingen van Henny van der Most die worden verkocht. Het ondernemen werd onlangs failliet verklaard. Dus als je nog droomt van je eigen attractiepark en je hebt nog een paar miljoen liggen, op dinsdag 22 september gaat Speelstad Oranje onder de hamer. Nou, op het spoor bij de Punt is vanmorgen een aanrijding geweest. Daardoor rijden er geen treinen tussen Assen en Groningen. En de verwachting is dat het tot ongeveer 1 uur gaat duren. En de meeste neerslag viel deze maand in de Schonebeek. Daar viel deze maand 38 milliliter, millimeter moet ik zeggen. Dat is bijna 4 keer zoveel als in de droogste delen van het land. Nou, de wind is gedraaid, waardoor het vandaag net niet zo warm is als gisteren. We blijven steken bij 29 tot 31 graden in het zuiden. En Robert is straks op tjak. Hij is bij de Pullendag in Hogeveen. En dat is een van de drugsbezochte zomerfeesten in onze regio.
2: Ik weet niet waarom!
0: En Ruben, hoe is het met Bartje?
1: Ja, mag er wel iets onder de 30 graden zijn op sommige plekken in de provincie. Bartje doet het lekker hoor. Hij staat er nog goed bij. Het ijsblok waarin we een Bartje hebben verstopt. Als je meekijkt via TV Drenthe, dan zie je hem in beeld. Hij smelt langzaam. En de

0: vraag
1: heel langzaam, hè?
0: Ja, nou, hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Tot 1 uur kun je nog je reactie achterlaten via bijvoorbeeld de website. Je kunt ook een berichtje sturen naar de studio, dan komt het ook goed. En dan degene die het dichtst uiteindelijk bij zit qua tijd, die wint dat prachtige beeldje, Edwin. Nou, ik zou die toch thuis op de schoorsteenmantel, ik heb geen schoorsteen, maar toch best willen hebben.
1: Nou, als je dit zo ziet, dan denk ik dat het heel lang duurt, maar misschien dat het zometeen wel gewoon uit elkaar barst.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Dan wordt Bartje gewoon onthuld.
0: Oh, dat zou mooi zijn. Zo'n explosie maak jij er ineens van. Wat een sensatie.
1: Je kan nog steeds stemmen wanneer Bartje zichtbaar is.

0: Uit 1978, Robert Palmer op Radio Drenthe en de Best of Both Worlds. Ja, sporten, sporten en nog eens sporten. De 12-jarige Tavi Dijkshoorn die bezit elke zomer een uitdaging om geld in te zamelen voor het goede doel. In het verleden heeft hij al een triathlon gedaan. Vorig jaar zwom hij 25 kilometer. En dit jaar fietst hij 1000 kilometer voor het Beatrix Spierfonds. Verslaggever Wouter Westerveld die volgt hem al jaren en hij belooft om een stukje mee te fietsen. Nou, die belofte heeft hij ingelost.
1: Ja, Tavi, ik heb je vorig jaar beloofd als je een nieuwe challenge gaat doen dat ik met je meedoe. Dus belofte maakt schuld. We gaan vandaag een stukje fietsen. Waar gaan we naartoe?
2: Vandaag kort rondje richting Havelte via Duct Over en dan lekker fietsen.
1: Ja, zullen we niet te lang wachten en lekker die kant op?
2: Dat is goed.
1: Hoe ben jij zo op het idee gekomen voor deze challenge?
2: We hadden een buurman en die heeft ALS gekregen. En ja, die is dan overleden. En toen wouden we eigenlijk in gedachten aan hem hebben gezegd van waarom doen we het niet voor ALS? Dus ja, dat is een beetje het idee voor het spierfonds.
1: En hoeveel kilometer zit je nu ondertussen, Tavi?
2: Ik zit nu op 550.
1: Zo, dat is al flink wat dus. Je bent al over de helft.
2: Ja, klopt.
1: Hey, ik ken je ondertussen een beetje. Het is een beetje een jaarlijkse traditie bijna dat we dit doen. Maar wat drijf jij nou om elke keer dit soort goede doelen op te zoeken? Waarom wil je dat zo graag doen?
2: Omdat ik weet dat ik het voor mensen doe die het echt nodig hebben. En omdat ik weet waar het geld naartoe gaat en dat er iets wordt verbeterd. Dus ja.
1: Waarom is dat zo belangrijk voor je dan?
2: Nou, ik vind het gewoon heel mooi om mensen te helpen en dat is eigenlijk de grootste reden. We gaan waarschijnlijk hier zo naar links, hoor, dat je het weet.
1: Oké, dankjewel. Goede update. Begint het wel eens te vervelen af en toe?
2: Nee, niet echt.
1: Hoe kan dat?
2: Nou, ik doe het samen met mijn vader en het is gewoon gezellig.
1: Hoe is dat dan? Wat maakt het zo gezellig om dat met je vader te doen?
2: Nou, gewoon samen fietsen en lol hebben.
1: Hoeveel geld hoop je nou van met deze actie deze zomer in te zamelen eigenlijk?
2: Het liefst 5000 euro. Dat zou wel echt een droom zijn. We zitten al boven de helft.
1: Oké. Okay. Heb je goede moed dat jullie het gaan halen?
2: Nou, de afstand sowieso. Maar het bedrag hopelijk wel.
0: 5000 euro wil hij inzamelen door 1000 kilometer te fietsen voor het Beatrix Spierfonds. De 12-jarige Tavi Dijkshoorn. Dat was een bijdrage van verslaggever Wouter Westerveld.

Dat was Steve Winwood. Het zijn de Pullendagen in Hogeveen. Een van de drugsbezochte zomerfeesten in de regio. Robert is zometeen op het jak. Dit zijn de Four Tops.

0: Financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: 1 minuut over 12:30, precies. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
5: Ja, Edwin, goedemiddag. Speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is een gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal wordt er door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. Het complex waar Speelstad Oranje op staat is ruim 30 hectare. Op dat terrein staat naast het voormalige attractiepark onder andere ook een hotelcomplex in aanbouw, horeca en een parkeerplaats. Naast Speelstad Oranje wordt ook een bedrijventerrein, een voormalig huis van zijn ouders en ander vastgoed van Van der Most geveld. Of dat genoeg is om alle schuldeisers te betalen zal moeten blijken op 22 september, want op die dag vindt de veiling plaats. De gemeente Borger-Odoorn gaat een dwangsom opleggen aan hondenfokkers in Valthermond als zij voor het einde van de maand meer dan 5 rottweilers op hun erf hebben. De rechter oordeelde vorig jaar dat de eigenaren van die honden 9 van hun 14 honden moesten wegdoen. Volgens de kennel in Valthermond zijn er al lang niet zoveel honden meer. De gemeente denkt daar anders over. Als na morgen niet minder dan 5 honden op dat erf zijn, volgt een dwangsom van 3000 euro per week. Op het spoor bij de Punt is vanmorgen een aanrijding geweest. Daardoor rijden er op dit moment geen treinen tussen Assen en Groningen. ProRail verwacht dat het oponthoud tot ongeveer 1 uur vanmiddag duurt. Reizigers tussen Assen en Groningen kunnen met de bus reizen. Tot zover het nieuws. Meer vind je in de app en op onze website rtvdrenthe.nl.
4: Sorry, ik was iets te vroeg. Je krijgt nog verkeersinformatie. De N48 Hoogveen-Ommen tussen Zuidwolde en Dedemsvaart is de weg in beide richtingen dicht en dat komt vanwege een ongeluk. Gauw naar het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Edwin.
4: Temperatuurtje weer, hè?
6: Ja, die temperatuur is weer fors aan het oplopen. Een paar minuten geleden Coevorden ruim 29 graden. Havelte 28,8. Meppel 29,8. Wijster komt net binnen met 27,9. En een zonnige ochtend begint langzaam zeker wel een beetje te veranderen. In de eerste plaats is die wind die begint steeds meer naar het westen te draaien, waardoor die temperatuurstijging gaat afremmen. Ik denk vanmiddag zo rond de 30 graden. 29 uiterst in het westen. 30, 31 graden in het oosten van de provincie. En je ziet een wolkenscherm nu boven Zuid-Nederland. Het heeft met een buiengebied te maken die richting Duitsland trekt. En die bewolking komt in de loop van de middag ook opzetten. En het zou kunnen zijn, eind van de middag in het Zuidoosten, misschien wat buiige regen, maar verwacht niet grote hoeveelheden. Tegen de tijd is wel die westenwind, gaat die temperatuur wat dalen. En dan vanavond en vannacht wordt het weer snel droog. Vanavond is het eigenlijk alweer op veel plaatsen droog. En vannacht koelt het af, 15 tot 16 graden. Weinig wind, de lucht is wat vochtig, want er komt wat lucht van een vochtige lucht vanaf de Noordzee binnen. Dus her en daar een paar mistbanken. En morgen overdag ligt het schijningsgebied dus niet. Hele warme lucht waar we nu in zitten, wat frissere lucht, die ligt min of meer boven Drenthe. Dat betekent dus half tot zwaar bewolkt weer. De loop van de dag denk ik ook af en toe wat zon. Die temperatuur gemiddeld zo'n 24 graden, dus van noordwest naar zuidoost.

0: Oost 23 tot 25 graden. Daar kan plaatselijke bui vallen, misschien in het oosten met de onweer erbij. En een zwakke tot matige wind ergens tussen noord en oost.
1: Oké, dus die hogere temperaturen zijn we morgen een beetje kwijt.
0: Die hoge temperaturen zijn we morgen kwijt. We gaan weer wat naar normaler. Normaal zit je op 23, dus morgen zeg maar 24 tot 25 max. Zaterdag ook vergelijkbaar, maar dan is het droog. Met zonnige periode, die temperatuur ergens tussen de 24 en 26 graden, schat ik in. Zondag komt er weer 1 of 2 graden bij. En maandag misschien wel weer temperaturen die schuren tegen de 30 graden aan. Moet nog even afwachten. Maar het is nog niet voorbij.
1: Nee, we blijven een beetje op en neer gaan, hè?
0: Ja, we blijven op en neer gaan met de bovengrens toch, of de ondergrens nog steeds aan de warme kant. En de bovengrens, ja, piekt af en toe dat je net even die tropische temperaturen aantikt. En dat is ook wel een beetje kenmerkend voor deze zomer, dat we steeds aan de hoge kant zitten. Maar met het aantal extremen, zeker in Drenthe, valt het nog mee. In het Zuid-Nederland ligt het weer anders, maar de extremen vallen in Drenthe wel mee. Maar het is natuurlijk een gigantische zomer.
1: Klopt. Dankjewel, fijne dag.
0: Oké.
1: Hoi.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Schepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Bollendagen in Hoogeveen.
1: We zijn al aan de beurt.
0: Ja, je bent al aan de beurt, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, ik zeg net het ding, John, die ding over me ziet. Hij zegt, ik doe de bril even af. Hij heeft een grote zonnebril af. En als het beeld bij is, natuurlijk wel zo net iets uit elkaar recht in de ogen aankijken kunt, of niet?
2: Jazeker, zo
1: wordt het. John Verrechten van de Pullendagen in Hoogeveen. Ja, ik zeg net, en mensen kunnen het ook horen. Wat een fantastisch gezicht zo met al die kinderen op achtergrond.
2: Ja, het is een geweldig gezicht hier. Hè? Dus al die kinderen die genieten van een mooie fontein hier bij de kerk. Dus ja, het is echt wel een mooi moment.
1: Ja. En zo'n dag als dit kan weer, is dit dan een feestje of zeg je, nou, het mag een paar graadjes minder warm?
2: Nou, een paar graadjes minder warm zal de mensen wel meer waarderen, denk ik. Ja. Maar ja, dat hebben we niet in de hand, dus hier moeten we mee doen. Maar daarom zit dit zorgt ook wel een beetje voor verkoeling in het centrum.
1: Ja. Er zit nog vast luid Klezineveen te lusten of anders aan die kant van de Hondsrug. En die denkt, de Pullendagen, wat houdt dat nou weer in?
2: Ja, wat houden de Pullendagen in? De Pullendagen is ook één grote braderie. Van Hoogstad Noord tot Hoogstad Zuid. Dus om en beide, bijna 2 kilometer, om zo maar te zeggen. Aan beide kanten.
1: Ja.
2: En bij de Schutstraat hebben we nog een vlooienmarkt, om zo maar te zeggen. En de kinderrommelmarkt.
1: Ja.
2: Dus er is volop vertier. Voor jong en oud. Voor de hele dag.
1: Pullen, waar komt er weg? Een bierpul?
2: Nee, ik kom niet uit de bierpul vandaan. Ik kom uit de melkpul vandaan. Van eerder.
1: Vanuit de, dat is het woord voor de melkbus hier in, ja, in Zuid-West-Drens.
2: Klopt helemaal. Ja. Ja.
1: Hey, maar wat je noemt het dan, weet je, maar wat heb je vandaag allemaal voor vertier? Want ik zie nu daar kraampjes. Je blikt er al een klein beetje nog voor u.
2: Ja, hier hebben we natuurlijk, in dit gedeelte hebben we hier alleen maar kramen staan, om zo maar zeggen. We hebben allemaal lopend entertainment door het centrum heen gegaan. En bij de terrasjes hebben we wat muziek staan. Wat terrasmuziek, om zo maar zeggen.
1: Ja.
2: Voor de gezelligheid.
1: Ja. Wat voor muziek moeten we dan aan denken? Rolling Stones zullen er niet staan, maar...
2: Nee, die zullen er niet staan. Dus dat zijn meer wel wat lokalere artiesten, om zo maar te zeggen. Maar die spelen heel gevarieerd. Hè. We hebben Noah, die komt uit Emmen vandaan, om zo maar te zeggen. Maar is ook bekend hier. Ja, ze komen overal vandaan.
1: Ja. En hoeveel bezoekers zijn dan op zo'n dag als dit?
2: Nou, wij...
1: Ongeveer, hoor. Er komt niet een bezoeker aan.
2: Nee, dat klopt. Maar het zal vandaag om en erbij de 20.000 zijn ongeveer.
1: 20.000?
2: Jazeker.
1: Dat is een immense bult.
2: Dat is een hele bult.
1: Ja.
2: Dat klopt.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat verzie je ook op, of is
2: Ja, zeker. Omdat we natuurlijk een heel breed gebied hebben. Een groot gebied. Hè, dus zowel, wat ik zo straks zei, de Hoogstraat, de Schutstraat. Dus we hebben ook ruimte. We kunnen die mensen ook kwijt. Dus ja, en daar anticiperen we ook op.
1: Ja. En dat bent de Pullendagen. Het is niet één dag.
2: Nee, dat klopt. Dit is de vierde. Dus, en dan hebben we nog 3 te goed. Dus we doen dan door tot 20 augustus.
1: Oeh, dat is nog een tijdje.
2: Dat is zeker nog een tijdje. Dus na de schoolvakanties hebben we nog 1 te gaan hier. Omdat het zuiden en het midden ook nog vakantie.
1: Hey, en OBJ, namens de organisatie stoor je hier nou te praten. Het is ook een ongelooflijke bult aan regeltjes en gedoe tegenwoordig om iets te organiseren. Hoe ervaar jij dat?
2: Ja, ik ervaar dat nog niet zo. Ja, je hebt dus natuurlijk aan alle regelgeving en veiligheid te doen. Maar dat is mijn werk en ik zit daar redelijk goed in, denk ik. Dus we snappen een spelletje. En we hebben een hele goede samenwerking met de gemeente. Dus ja. Eerlijk gezegd, gaat ons dan wel redelijk goed af, om zo te zeggen.
1: Het is misschien heel lastig om dat spelletje plat te slaan, dat één ding. Maar wat ligt nou bijvoorbeeld de uitdaging bij zo'n festival of dit organiseren, zo'n evenement?
2: Ja, het ligt sowieso in de veiligheid natuurlijk. Dus dat is ons belangrijkste. Hè? Zowel voor het publiek, voor onze medewerkers in het centrum, voor de winkeliers. Maar voor iedereen die als hier loopt, om zo maar te zeggen. Ja, vandaar dat er ook gekozen is om de Schutstraat in verband met de drukte voor 3 Pullendagen af te sluiten. Het is ook even een soort experimenteel om te kijken van als we er volgend jaar ook naar 6 toe gaan, om zo maar te zeggen. Maar daar zit wel de uitdaging, omdat je ook een verkeersomleiding instelt. Omdat je verkeer goed wilt begeleiden. Dus ja, dan moet je sponsor wat op tijd beginnen, maar dat geeft niet.
1: Als jij dit beroepsmatig organiseert, dan zul je er ook anders naar kijken dan een die dat niet qua beroep doet. Wat ligt nou voor je persoonlijk de uitdaging? Want ik kan al mooi zeggen, ja, een mooi feest als iedereen dat er zin heeft, dan is het voor mij goed. Maar wat is nou voor jou persoonlijk een ding waarvan je zegt,
2: nou,
1: haal ik voldoening uit?
2: Nou, nu was die verkeersomleiding zeker wel even een leuk dingetje weer, om zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: He, dus geef je even weer extra spirit. Ja, en alle neusjes dezelfde richting op krijgen. En dat is natuurlijk ook altijd wel even een dingetje. Ja, we hebben natuurlijk ook de begeleiding van de artiesten. Ja, die moeten natuurlijk ook in de goede banen geleid worden. Dat moet ook veilig gebeuren. Dus ja, daar ligt ook altijd een uitdaging in.
1: Ja.
2: Dus, maar iedere dag heeft zijn eigen uitdaging. Omdat je iedere dag ook een eigen thema hebt, om zo maar te zeggen. Dus daar zit de uitdaging in.
1: Dus de vierde dag, voor als het zo giet in dit tempo, dan wordt het een geslaagde dag. En dan nog 3 te gaan.
2: Dan hebben we er zeker nog 3 te gaan. Nou, en als we dan dit weer hebben, dan tekenen wij ervoor.
1: Nou, laten we hopen dat ook die andere 3 dagen in augustus straks dit weer is. Die is de Pullendagen in Hoogeveen. En ik ga weer in een geërconditioneerde wagen zitten op weg naar het volgende onderwerp.
0: Oké. Okay.

0: Supertramp op Radio Drenthe. Dat heet Dreamer.
1: Ik ben even
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het met Bartje is. Want die zit nog steeds op het dak natuurlijk. In het ijs verstopt Ruben.
2: Ja, hij begint een beetje over te hellen. Hè? Dus je ziet wel, er is iets gaande.
0: Gaat hij er vanaf vallen?
2: Oh ja, dat zou zonde zijn. Dan valt hij net buiten beeld. Het idee is dat je tot 1 uur kunt reageren. Dan zet je dan net voor het eerst radio of tv aan. En we hebben Bartje in een blok met ijs gestopt. En je kunt meeraden hoe lang het duurt voordat hij daaruit is bevrijd. Hoe laat hij voor het eerst zeg maar, de grond raakt.
0: De meningen zijn wel verdeeld. Ik zag 23 uur voorbij komen, maar ook eentje van 3 uur.
2: Ja, die 3 uur zit denk ik iets meer in de buurt. Ik ga me er verder niet te veel mee bemoeien. Maar 23 uur gaan we niet halen, vrees ik.
0: Ik denk echt dat hij zo meteen openbarst.
2: Ja, dat is jouw theorie. Ik weet het niet. Ik denk dat hij een soort plumpudding in elkaar zakt. Nou goed, wil je nog even meespelen? Kan nog een paar minuten. Je kunt tot 1 uur reageren. Dan sluiten we wel de stembussen. Want anders dan is de kans dat iemand 5 seconden van tevoren reageert natuurlijk groot. Dat zou jammer zijn. Ja. Wat win je dan? Nou, dat prachtige Bartje dat erin zit. Dus je kunt toch even ook meekijken via TV Drenthe en via de website.
0: Ik had alleen niet zien, want je wint. Zo dan groot. Verrassing.
2: Nee, precies. Ja, hij zit er echt in. Geloof mij maar.
0: Hij zit er echt in, oké. Zometeen na 1 uur hebben we natuurlijk weer een hulplijn en ook weer een nieuwe slingerplaat. Ik zou zeggen van blijf erbij. Tot 1 uur in de London Beat. Dit is I've Been Thinking About You.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom?

0: beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Edwin Mooibroek.

0: Het was de allereerste hit voor de Beach Boys in Nederland in 1964. You were I Get Around.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, Sylvia Vlederus zoekt vrouwen die van zingen houden. En het allemaal niet zonder reden. Want ze is binnenkort te gast bij Jammen hier bij TV Drenthe met Robert Oosting. En ze wil daar met haar olle volkliedjes het project goed beslagen ten ijs komen. En ze zoekt voor die gelegenheid dan ook vrouwen die van zingen houden. Dag Sylvia.
3: Hoi.
0: Wat voor project is dat voor jou?
3: Olle Folkluitjes project ben ik in 2024 mee begonnen. En ik heb oude volk uit de Veenkoloniën en omstreken. En teksten en liederen uit de geschiedenis, wat Drenthe en Groningen heb ik opgeduikeld. En daar ben ik, heb ik een plaat mee gemaakt. Die komt na de zomer uit. En binnenkort sta ik dus bij Jammen.
0: Bij Jammen inderdaad. Ja. Je werd gevraagd om deel te nemen aan het programma.
3: Ja, precies.
0: Oké. Maar je wilt dus goed aanpakken, want ja, je zoekt dus vrouwen die van zingen houden. Wat moeten zij dan gaan doen?
3: We gaan één lied zingen. Dat is een oud Gronings Veenkoloniaals wiegelied dat ik van mijn voorouders ken. Dat heet Suze Naaien en dat gaan we met elkaar zingen tijdens de uitzending. En daarvoor gaan we één keer repeteren.
0: Oké, dat wordt een soort koor dan.
3: Ja, nou, het hoeft niet. Nou, met 10 mensen ongeveer, 10 vrouwen, dat zou mooi zijn.
0: Oké, maar dan moeten ze wel kunnen zingen, denk ik.
3: Ze moeten wel kunnen zingen en uit toon kunnen houden. Maar het belangrijkste is dat je het heel erg leuk vindt om te zingen.
0: Oké, maar je moet dus inderdaad wel een beetje zingen. En je moet ook nog even tijd hebben om te repeteren, denk ik. Want als je 10 mensen bij elkaar brengt.
3: Ja, precies. Maar het is een heel eenvoudig lied. En iemand die graag zingt, die pakt het zo op.
0: Oké, en je komt op tv dan ook. Oké. Maar heb je mensen in gedachten? Ik bedoel, wie zoek je?
3: Nou, mensen die het voor oude Neder-Saksische liederen te zingen. Vrouwen van alle leeftijden. Ik heb wel een paar mensen die wat ouder zijn dan ik. Het zou toch mooi zijn als er wat jongere vrouwen bij zouden zijn. Dat we van alle leeftijden wat bij elkaar hebben.
0: Oké, dus als je het. En wanneer is het eigenlijk? De opname?
3: 15 augustus is de opname.
0: Oké, dus je moet ook op

0: 15 augustus beschikbaar zijn, een keer kunnen repeteren. Ja. En inderdaad ook een beetje kunnen zingen. En dan het liefst wat jongere mensen.
1: Ja, precies. En nou ja, het is geen voorwaarde hoor dat jongeren zijn. Want, maar het zou leuk zijn als die ook durven te zingen met mij. Even kijken, 7 augustus hebben we dan 's avonds de repetitie.
0: Oké, op 7 augustus de repetitie. En op 15 augustus is dan de opname voor Jammen met Robert Oosting. Nou ja, als mensen interesse hebben, dan kunnen ze zich bij ons melden via onze app. 0592-33-1188. 0592-33-1188. Sturen wij naar je door.
1: Nou, geweldig. Dankjewel. Echt heel erg bedankt.
0: Oké, nou, veel succes.
1: Ik hoop dat iedereen die aarzelt denkt van... hé, daar gaan we mee doen. Leuk. Ik heb er zin in.
0: Dankjewel, Sylvia Vledderus. En dit is een nummer van je. Lightje van Leifde. Okay.

0: Over van Nat King Cole in de jaren 50. Het was Elf en Stardust en Pretend.
1: De slingerplaat.
0: We gaan weer een nieuwe slingerplaat lanceren. Ja, daar gebruiken we altijd een actueel thema voor. Nou, je hebt het vanochtend gehoord in het nieuws van Ruben natuurlijk. Burgemeester Jan Swiers is te spreken over de toezegging van de schadeloosstelling door Defensie. Inwoners van Midden-Drenthe die hun eigendommen kwijtraken door uitbreiding van het oefenterrein De Haar, die krijgen volledige compensatie, zo laat het ministerie weten. Ja, we dachten van, er zijn natuurlijk heel veel plaatjes gemaakt, hè, over militairen.
2: Ja, absoluut. Over Ik kan Defensie. Er zo een paar opnoemen als het moet, hoor.
0: Ja, hè. Nou ja, dat moet ons luisteraars zijn.
2: Dat is ook zo.
0: 0592-33-1188. We zijn op zoek naar plaatjes over militairen of plaatjes over Defensie. Nou, ja. Een beetje op hetzelfde neer natuurlijk ook.
2: Ja, absoluut.
0: Dus als je er eentje weet, 0592-33-1188... gaan we ze zo meteen weer allemaal aan ons rot plakken. En dan gaan we zo meteen ook nog een plaat helemaal draaien. Die gaat dus over militairen of over Defensie. Dit is Angele en Libre. Mm.

0: You make me feel, you're de Aretha Franklin op Radio Drenthe. Ja, we zouden even gaan kijken inderdaad hoe het gaat met Bartje. Want ja, Ruben die is eigenlijk naar het dak gegaan om even te kijken hoe het met Bartje is. Ruben. Even kijken of we ook verbinding met het dak kunnen krijgen. Want hij heeft de microfoon meegenomen, maar dat lukt nog even niet. Volgens mij even kijken of ik hem nu kan krijgen. Ruben, ben je daar? Ruben?
1: Hi, met Iris.
0: Oh, met Iris is dat. Nee, Iris, u nog heel even wachten, want die belt natuurlijk voor de slingerplaat. Want we zijn ook nog steeds op zoek naar liedjes over Defensie. Ik kom zo bij je, Iris. En we gaan zo meteen nog even kijken naar Ruben, die naar het dak is, naar Bartje. Want Bartje wordt langzaam zichtbaar. Tot 22 minuten geleden mocht je inderdaad nog doorgeven hoe lang je erover denkt dat, ja, dat Bartje bevrijd is uit het ijs. Dus zometeen gaan we eens even kijken bij Ruben, daar op het dak van RTV Drenthe. Dit zijn Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. We'll be right back.

0: Elton John en Kiki D, Don't Call Breaking My Heart.
1: Ik ben niet van
2: Ja, sorry Edwin, dit is mijn fout.
0: Ja.
2: Ik zeg het maar gewoon op de radio.
0: Jij zegt inderdaad, ik ga even boven kijken en ik bel je wel. Nou ja, ik heb alleen maar luisteraars aan de lijn, joh.
2: Ik bel inderdaad in op de studio. Maar ja, goed, die telefoon staat natuurlijk rood gloeiend.
0: Want dan heb je een slingerplaat. Ja,
2: de slingerplaat.
0: Dus als je naar boven gaat, moet je eerst verbinding hebben.
2: Sorry. Nou goed, Bartje, we kunnen de conclusie trekken. Hij staat er nog steeds aardig bij, maar het blok wordt wel kleiner, hoor. Dat zie je op televisie.
0: Nou, je kan het inderdaad zien. Je kan Bartje zien nu, hè.
2: Ja, je kan hem echt goed zien. Maar en in het echt, moet ik zeggen, is het beste blok nog iets kleiner dan dat hij op de televisie overkomt.
0: Ja, hij haalt ook een beetje over. Hij gaat samen meteen op zijn kant, denk ik.
2: Ja. Dat gaat niet heel lang meer duren. De klok staat op dit moment op 2:37 bijna.
0: Ja. En radioluisteraars, ja, op tv kan je het allemaal volgen. En dan kan je precies zien. Hij is nu al 2:36:49.
2: Ja, inderdaad. Ja, want wat jij zegt, het is natuurlijk, als je via de radio luistert, Bartje is in een blok met ijs gewandeld. Die staat te ontdooien op dit moment. En de vraag die we eraan gesteld hebben is, nou, hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Nou, reageren kan niet meer, want we naderen nu toch wel echt het moment dat gaat gebeuren. Dus de lijnen zijn wat dat betreft gesloten, maar het is toch wel spannend. Hoe lang gaat het nog duren? 2:37 onderweg.
0: Oké, nou zometeen krijg ik een overzicht van het nieuws in Drenthe. En natuurlijk gaan we ook nog door met de slingerplaat met plaatjes over militairen en defensie.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: 1:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
5: Ja, Edwin, goedemiddag. Speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is een gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal wordt door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. Het complex waar Speelstad Oranje op staat is ruim 30 hectare. Op dat terrein staat naast het voormalige attractiepark onder andere ook een hotelcomplex in aanbouw, horeca en een parkeerplaats. Naast Speelstad Oranje wordt ook een bedrijventerrein, een voormalig huis van zijn ouders en ander vastgoed van Van der Most geveld. Of dat genoeg is om alle schuldeisers te betalen zal moeten blijken op 22 september, want op die dag vindt de veiling plaats. Bij een frontale botsing op de N48 tussen Zuidwolde en Balkbrug zijn vanmorgen meerdere personen ernstig gewond geraakt. Naast meerdere ambulances, brandweer en politie werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. De weg is vanwege dat ongeluk tussen beide plaatsen volledig afgesloten. De gemeente Borgerodoorn gaat een dwangsom opleggen aan hondenfokkers in Valthermond als zij voor het einde van de maand meer dan 5 rottweilers op het erf hebben. De rechter oordeelde vorig jaar dat de eigenaren van die honden 9 van hun 14 dieren moesten wegdoen. Volgens de kennel in Valthermond zijn er al lang niet zoveel honden meer. De gemeente denkt daar anders over. Als er na morgen niet minder dan 5 honden op het erf zijn, volgt een dwangsom van 3000 euro per week. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op rtwdrenthe.nl.
4: Gaan we naar het weer, krijg je van Gert Voerman.
6: De middag start met zon, maar geleidelijk aan komt er ook meer bewolking van het zuiden opzetten. Het is warm, op veel plaatsen rond de 30 graden. Eind van de middag in het zuidoosten misschien wat buiige regen, dan begint het af te koelen. Met de zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we u steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: The Third World was dat en Now That We Found Love.
1: De Slingerplaat.
0: Ja, de Slingerplaat gaat vandaag over liedjes, over militairen en defensie. Want jij hebt het gehoord vanochtend in het nieuws. Burgemeester Jan Swiers is te spreken over de toezegging van een schadeloosstelling door defensie. Inwoners van Midden-Drenthe die hun eigendommen kwijtraken door uitbreiding van oefentrein De Haar, die krijgen volledige compensatie, zo heeft het ministerie laten weten. En dat bracht ons inderdaad bij liedjes over militairen en defensie. Nou, dat hebben we geweten.
2: Absoluut. Er is een hoop binnengekomen, waarvoor natuurlijk heel veel dank. Onder andere Ali en Geert. Zij stuurden allebei deze van Joop de Knecht.

0: is een klassieker van heel lang geleden natuurlijk.
1: Absoluut. Dan kwam Bert met deze van Rod McEwen.
2: Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians.
1: Ah, dit is ook al van even geleden, maar daarom niet minder mooi hoor.
0: Nee, klopt inderdaad. Soldiers who wanna be heroes.
1: Peter Bosma, die kwam met deze van Divine.
0: Dat is ook een bekende inderdaad.
1: Ja, de volgende mag natuurlijk niet ontbreken. Anne Winter kwam er mee. In the Army Now.
0: Ja, heel veel mensen hebben deze van Status Quo ingestuurd.
1: Mooi hè. Henk Schoenmaker dan, die kwam met deze.
3: Billy, don't be a hero. Come back to me.
1: Van Paper Lace.
0: Oké. Okay.
1: Billy, don't be a hero. En dan deze, ja, mag eigenlijk ook niet ontbreken. Een belangrijke voor iedereen die in het leger heeft gezeten. The Dire Straits.
0: Nou, ik vind het weer mooie suggesties allemaal, hoor.
1: Absoluut. Er is nog heel veel meer binnengekomen. We geven ze allemaal een plekje op het rad van A tot en met de Z. En dan zometeen gaan we kijken welke eruit geslingerd wordt.
0: Ja, klopt. Je hebt nog een paar minuten om nog een paar door te geven. Liedjes over militairen en liedjes over defensie. Ik zie alweer David Bowie Heroes binnenkomen. Ja, het zijn er zoveel. Nou, inderdaad, zometeen gaan we één van die platen helemaal draaien. Maar eerst één van de zomerhits van dit jaar. Dit is Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

0: Boys Don't Gang waren dat en Can't Take My Eyes Off Of You.
1: De slingerplaat.
0: We zijn toe aan de ontknoping van de slingerplaat. Vandaag liedjes over militairen en over defensie. Het allemaal vanwege oefenterrein De Haren, inwoners daar. Die daar
2: gecompenseerd worden.
0: Ja, die krijgen compensatie inderdaad. Nou, we hebben heel veel platen binnengekregen die te maken hebben met de militairen, met defensie.

0: zelf, Edwin.
1: Ja, dat klopt. Ik ben ook een paar suggesties tegengekomen waarvan ik denk van, die plaat ken ik helemaal niet eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. Wij zijn maar dom met z'n tweetjes, maar daar gaat het niet om.
1: Zeg maar voor jezelf.
0: Nee, ik zeg niks over jou verder, maar een slikkertje aan de rand.
1: Je hebt al een slinker gegeven, inderdaad. Van, er komt zometeen, komt er wat uit. Gaan we één van die platen helemaal draaien.
0: Ja. Oeh, dit is volgens mij een hele mooie suggestie. De letter F.
1: Oké, okay, je hebt een lijstje.
0: Goede orde. Ik heb hier inderdaad het hele alfabet. En achter iedere letter hebben wij een plaatje gezet. En
1: jij hebt al benieuwd
0: achter de letter F staat het liedje van Bert Portel, om precies te zijn. En die heeft een prachtig liedje van Direct. Het Soldier On.
1: Okay.
0: Dat is natuurlijk wel een soldaat in de meest letterlijke vorm.
1: Ja,
0: dat is een,
1: oftewel doorgaan in het dagelijks leven kan het ook gebruikt worden.
0: Is dat zo? Ja, Soldier On. Oké, ja. Soldier On. Een soort Engelse term.
1: Ja, ik ben hem ondertussen even aan het zoeken.
0: Ja, nee.
1: Maar gevonden. De slingerplaat van vandaag, Soldier On. Dit is Direct.
2: De slingerplaat.
1: Oh, ja. Komt-ie. Wacht, hier heb ik hem.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en het heet de Drive 7 jaar zo met het volgende uur gaan we weer spelen. Tientje of Tombola. En we hebben ook nog Drentertainment. En we gaan nog even kijken.
1: Ik weet niet van Brullenbon!
0: Hoe het gaat bij Bartje?
2: Ja, zeker. Bartje, hij smelt lekker door. Het gaat niet heel lang meer duren, denk ik. Maar goed, wie ben ik? Hij staat nu op 3 uur en 7 minuten. Het blok met ijs dat hier op het dakterras staat, waar eigenlijk stond.
0: Want
2: het is bijna een ijsblokje aan het worden nu. Maar ja, Bartje goed. Zit er nog keurig in verstopt.
0: Nou, misschien volgend uur wel.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter van der Leyen.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
8: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op

0: Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Dit is Radio A.N. Hunze.
6: Radio A.N. Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Diesel was dat. Ja, ben je er klaar voor?
1: Tientje of tombola.
0: We gaan het weer spelen. Tientje of tombola. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar ja, het is vandaag ook al best een grote prijs uitgegaan natuurlijk.
2: Ja, een saunabon.
0: Ja, een saunabon. Nou, dat is een best grote prijs.
2: Ben je een beetje van de sauna of niet?
0: Nou, nee, niet echt.
2: Je kan gewoon naar buiten wandelen natuurlijk.
0: Ja, het hangt een beetje vanaf.
2: Ja, nou, vandaag hoef je niet te doen. Kan je gewoon naar buiten wandelen. Maar...
0: Inderdaad, je kan gewoon lekker buiten in de zon gaan zitten... en dan zweet je ook wel een beetje, denk ik ook.
2: Absoluut.
0: En de komende dagen blijft het ook nog zo. Dus het is gewoon lekker zomer in Nederland. Ja, ik ga je nog even de toegangsvraag stellen. In het Drents Museum ligt de oudste ontdekte boot ter wereld. En ruim 70 jaar geleden is hij gevonden in Drenthe. De vraag is alleen, in welke plaats is die boot gevonden? Dus in het Drents Museum heb je een hele oude boot. Het is de oudste ter wereld. En die werd 70 jaar geleden gevonden in Drenthe. En de vraag is, in welke plaats is hij gevonden? En hij is 10.000 jaar geleden is hij gemaakt, ja. 0592-33-1188. 0592-33-1188. En dan maak je misschien de kans op een mooie prijs in Tientje of Tombola. Dit is Ilse de Lange, Something Good.

0: Creedence Clearwater Revival op Radio Drenthe. Het heet Proud Mary.
1: Vriendje op tombola.
0: André Beckerveld uit Nieuw-Balingen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onderweg begrijp ik.
2: Ja, ik was onderweg en ik sta nog even stil aan de Fokkerstraat, zeg maar.
0: Oké, waar ben je nou op weg?
2: Naar Hogeveen.
0: Oké, gewoon even kijken daar, even shoppen.
2: Nee.
0: Oh, daar gaat de verbinding ook. Ben je er nog, André? Volgens mij moet André even proberen opnieuw te bellen, want ik hoor hem niet meer.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, daar ben je weer, daar ben je weer.
2: Ja, ja.
0: Je was aan het vertellen inderdaad. Ga je shoppen in Hogeveen of...
2: Ja, ik moet even met mijn schoenen terug, zeg maar. Die heb ik voor 2 weken terug opgehaald. En één schoen die is niet goed, zeg maar.
0: Oké, die moet even gerepareerd worden of even opgeruimd worden.
2: Ja, precies.
0: Oké. Heb je vakantie?
2: Nee, ik loop bij huis.
0: Oké.
2: Nee. Afgekeurd,
0: oké. Dat is niet zo fijn, inderdaad.
2: Nee.
0: Maar ja, het is mooi weer. Ik bedoel, dan is het ook wel weer lekker natuurlijk om even lekker naar buiten te gaan, hè?
2: Ja, zeker. Kijk, vanmorgen zo even voor thuis, dan kon je lekker zitten. Achterthuis bij mij dus niet. Het was al in de 30 graden, dus ja.
0: Ja, en inderdaad hoogzomer. En misschien dat je nog een leuke prijs kan winnen ook nog. In het Drents Museum ligt de oudste ontdekte boot ter wereld. En die is ruim 70 jaar geleden gevonden in Drenthe. En de vraag is, in welke plaats is hij gevonden?
2: In Pessen.
0: Dat is helemaal goed. Hij is ongeveer 10.000 jaar geleden is hij gemaakt met een bijl.

0: En ze hebben 25 jaar geleden hebben ze een replica ervan gemaakt om te kijken of het ding überhaupt wel kon varen. Maar het kon.
1: Ja,
0: dat moet je nagaan inderdaad. Dus die kan je dus bewonderen in het Drents Museum. Nou, hartstikke goed, je hebt een tientje gewonnen.
1: Nou, doe het muntje er maar in. Een tientje is toch niks?
0: Ja, het muntje er toch maar in.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, Ruben die loopt al inderdaad.
2: Een tientje is niks, zeg jij. Dat is natuurlijk maar de vraag. Je kan er best leuke dingen van doen, maar als je het een beetje treft...
0: Heel veel kan je er ook niet meer van doen, hoor, tegenwoordig van een tientje.
2: Blijf even hangen. Okay. Geel met blauw, dat ziet eruit als die grote meubelgigant. Nou ja, daar geven we geen waardebonnen voor weg. Dus dat zal verder allemaal niet zoveel uitmaken. Oh, dan frut ik dat balletje open. Hups, gooi ik gewoon even op de grond.
0: Eens kijken wat eruit komt.
2: Had je dat tientje maar gehouden, helaas, André. Want jij wint een RTV Drenthe pen. Dat is natuurlijk een prachtig collectors item. Maar ja,
3: Gefeliciteerd!
2: Iets minder waard dan een tientje, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Beter iets dan niets, hè?
2: Zo is het ook.
0: Beter iets dan niets, inderdaad. En dat heb je toch maar zomaar verdiend op donderdagmiddag.
1: Ja, precies.
0: Oké. Okay. Hey, André, dankjewel voor het meedoen.
1: Is goed.
0: En een fijne dag nog.
1: Ja, tot
0: Oké, hoi.
1: Hey, hoi.

0: Lenny Kravitz op Radio Drenthe. It ain't over till it's over. Ja, we gaan eens even kijken hoe het met Bartje is. Ja, Bartje zit in het ijs helemaal op het dak van het gebouw van RTV Drenthe. En Ruben, jij zit ook op het dak nu, hè?
1: Ja, ik ben tot grote hoogte gestegen, Edwin. Dus best een mooi plaatje hier vanaf het dak hier aan de Bijlerstraat. En Bartje, die ligt nog koud bij. Ik ga even op mijn knieën zitten. Misschien zie je mij in beeld komen.
0: Ja, ik zie je langzaam door het beeld heen kruipen, inderdaad.
1: Ja, kijk, op televisie lijkt het soms een beetje vertekend. Als je meekijkt via TV Drenthe, dan zie je de hele dag dat blok al smelten. Ik ga even anders zitten, want dat is anders niet te doen.
0: Ik dacht trouwens dat Bartje groter was, inderdaad. Maar nu ik jou erbij zie zitten, is het toch best klein, inderdaad.
1: Ja, dat dacht ik ook. Ter referentie ga ik er even naast zitten. Ik kan mijn hand er even voor.
0: Ja.
1: Dan zie je dat blok ijs met behoorlijke vaart aan de weg smelten is. Het is een soort lokale regenbui ook hier, want dat ding dat drupt echt als een gek.
0: Hij valt er niet af, hè?
1: Nee, Bartje zit nog wel in het ijs verstopt. Maar dat gaat niet heel lang meer duren. Maar goed, dat zei ik een half uur dingetje geleden ook al. Vooralsnog ligt hij er goed bij. Je kunt helaas geen antwoorden meer insturen. De lijnen zijn wat dat betreft gesloten. Maar iemand gaat straks naar huis met dit prachtige Bartje-beeldje.
0: Ja, ik ben benieuwd. Wanneer dat gaat gebeuren. Misschien het komt half uur nog wat eentje. Hoe ziet het eruit?
1: Ik weet het niet. Ik hou het in de gaten.
0: Oké, nou, Bartje is nog steeds aan het smelten. En we zijn benieuwd wanneer die zichtbaar wordt, inderdaad. Dankjewel. Leuk!

0: Pierre Cross-Cross was dat. En dat heette Lady Lee. Ja, hij is geboren in Algerije. In de jaren 60 is hij naar Toulouse verhuisd. En het was in 1974 een wereldhit. Daarna had hij nog een hitje met Elise. Daarna hebben we eigenlijk niet zo heel veel meer van hem gehoord. Zometeen het volgende half uur nog Drententainment. Het wel en wee van Drents artiesten. En natuurlijk ook nog een overzicht van het nieuws in Drenthe.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: 1 minuut voor 2:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
5: Edwin, goedemiddag. Speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is een gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal wordt er door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. Het complex waar Speelstad Oranje op staat is ruim 30 hectare. En op dat terrein staat naast het voormalig attractiepark onder andere ook een hotelcomplex in aanbouw, horeca en een parkeerplaats. Naast Speelstad Oranje wordt ook een bedrijventerrein, een voormalig huis van zijn ouders en ander vastgoed van Van der Most geveild. Of dat genoeg is om alle schuldeisers te betalen zal moeten blijken op 22 september... want op die dag vindt de veiling plaats. Bij frontale botsing op de N48 tussen Zuidwolde en Balkbrug zijn vanmorgen meerdere personen ernstig gewond geraakt.

0: Naast meerdere ambulances, brandweer en politie werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. De weg is vanwege dat ongeluk tussen beide plaatsen volledig afgesloten. De gemeente Borger-Odoorn gaat een dwangsom opleggen aan hondenfokkers in Valthermond als zij voor het einde van de maand meer dan 5 rottweilers op hun erf hebben. De rechter oordeelde vorig jaar dat de eigenaren van die honden 9 van hun 14 honden weg moesten doen. Maar volgens de kennel in Valthermond zijn er al lang niet zoveel honden meer. Maar de gemeente denkt daar anders over. Als er na morgen niet minder honden dan 5 op het erf zijn, volgt er een dwangsom van €3000 per week. Tot zover het nieuws uit onze provincie. Meer vind je natuurlijk altijd in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
1: Gaan we eens kijken naar het weer, krijg je van Gert Voerman.
2: De middag start met zon, maar geleidelijk aan komt er ook meer bewolking van het zuiden opzetten. Het is warm, op veel plaatsen rond de 30 graden. Eind van de middag in het zuidoosten misschien wat buiige regen, dan begint het af te koelen. Met de zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Anouk in de middag.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: ABBA was dat, dat heette Voulez-vous.
1: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het allemaal gaat met de Drentse sterren. Nou, zondag is er in Westerbork het Keienfestival. Er is dan een muziektheater en ook een braderie. Met onder meer ook een optreden van Jolien en Erik. Nou, Jolien was 5 jaar geleden de winnaar van het Drents Rietisch Festival. En ze speelt nu dus vooral samen met Erik.
2: Ja, wij doen eigenlijk al zo'n 10 jaar... Ik moet wel zeggen dat we de laatste jaren wat actiever zijn geworden. Maar als akoestisch duo spelen we ontzettend veel bruiloften, kleine festivals, terrassen, feestjes, partijen. Dus eigenlijk doen we al heel veel samen.
3: Nou, het leuke is, omdat we akoestisch zijn, kunnen we elke week onze setlist een beetje omgooien. Dus elke keer hoor je wat anders. Maar we proberen de echte coverband-clichés een beetje te ontwijken, maar wel de herkenbare nummers te spelen. Dus het kan echt wel van Maan en Goldband naar, weet ik veel, Alanis Morissette gaan.
0: Ja, dat was Jolien vandaag eerder bij Wim in Koffie en Keuvelen. Zondag was te zien in Westerbork. En zanger René Hagen uit Meppel, die heeft een nieuwe single. Dag René.
4: Goedemiddag.
0: Ja, het nummer heet Simple Hallo. Man. Waar gaat het over?
4: Klopt. Dat je om de kleinste dingen geluk kan hebben. Dus niet om de materiële waarden, maar om familie en je dierbaren.
0: Oké. Okay. Het is een nummer met een boodschap.
4: Het is een nummer met een boodschap. Klopt.
0: Ja, waarom heb je hiervoor gekozen om toch een beetje een boodschap mee te nemen met je nieuwe single?
4: Nou, ik vind het belangrijk om mensen dat te laten weten. Dat ook belangrijk is. Want ik heb sinds kort een kind van een 1 jaar. En straks komt de tweede eraan.
0: Ja.
4: Dus dan is het mij ook wel geleerd dat het belangrijkste is. Dan de materiële waarde, zeg maar.
0: Nou, dat is inderdaad wel een mooie gedachte. Nou ja, je bent zelf in de coronaperiode begonnen, hè? Ik bedoel, met allemaal singles uitbrengen. Klopt. Hoe gaat het tot nu toe?
4: Gaat goed. De nummers Simple Man worden al aardig gedraaid. En die andere nummers ook. En ik ben ook bezig met een album. Want ik heb nu 10 nummers op Spotify staan.
0: Ja. Yeah.
4: En ik ben bezig om dat allemaal op een LP te zetten.
0: Ja, okay.
4: Dus voor een dag heb ik een Cadillac ingehuurd, een roze Cadillac.
0: Ja. Yeah.
4: En voor een fotoshoot.
0: Voor de cover van je album?
4: Voor de cover van mijn album, ja.
0: Oké, wanneer komt het album uit?
4: Dat is nog niet bekend.
0: Oké, maar je bent er in ieder geval mee bezig.
4: Daar ben ik nog mee bezig, ja.
0: Oké, maar de muziek is er dus inderdaad nu ook een nieuwe single. Nou, we gaan hem draaien. Dankjewel, René Hagen. Dit is Simple Man.

0: Madness was dat in Our House. Ja, we gaan nog eens even kijken naar ons dak. Daar staat nog steeds Bartje in het ijs.
1: Ja, zeker.
0: Maar wel steeds kleiner, hè?
1: Hij wordt kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. Dus de vraag is hoe laat Bartje zo meteen uit dat ijs valt.
0: Ik had zo'n vermoeden dat het dit uur nog wel zou gebeuren, maar ik denk toch niet meer.
1: Nee, nee, nee.
0: Ergens zo loodjes, meteen bij Dimitris, denk ik.
1: Ja, de laatste loodjes wegen het zwaarst. 4 uur inmiddels gepasseerd, dus nou, dat heeft het toch mooi volgehouden. Dat blok met ijs dat hier dus op het dak van RTV Drenthe staat. Er is een Bartje ingevroren. En ja, nou, hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Dat is de grote vraag die ons al de hele dag...
0: Ik zeg sommige mensen over 23 uur, maar ik denk dat niet redden.
1: Nee, dat gaan we niet redden. Nee,
0: dat gaan we niet redden. Hij is waarschijnlijk wel eerder zichtbaar. Nou, je kan gewoon op tv, kan je het inderdaad blijven volgen hoe het gaat met Bartje. En zometeen bij Dimitris denk ik toch wel dat die ontknoping valt, hoor. Dat we het beeld gaan zien en dat we weten wie dat beeld heeft gewonnen. Dit is Robbie Williams, Love My Life.

Hij is blij met zichzelf. Love My Life. Jullie Robbie Williams op Radio Drenthe. Nou, veel plezier zometeen met Dimitris en de 60s en de 70s. Natuurlijk ook weer een top 40 uit de jaren 70. Tot 3 uur hoor je Dolly Parton. Here You Come Again. Ik wens je een fijne dag. Geniet van het mooie weer. En tot morgen. Mooi.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming.

0: storming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag en van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René is deze week op vakantie, vandaar ik hier. Mijn naam is Dimitris Kops. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten in Studio Steenbergen. En het zit aardig vol vanmiddag weer het programma. Zometeen hebben we de Jukebox met daarin twee platen van Kate Bush. Niet zomaar, Kate Bush is namelijk vandaag jarig. En hoe oud ze is geworden en welke twee platen ik van haar draai, dat ga ik je zometeen vertellen. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Na 4 uur kan je meespelen met tientje of tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken. Of je kan een balletje uit de tombola die hier in de studio staat van Radio Drenthe trekken. Als je die tombola wil zien hoe dat eruit ziet, dan kan je ook TV Drenthe eens even aanslingeren. En die tombola die is gevuld met 100 mooie prijzen. Ja, waaronder dikke cadeaubonnen, designer zonnebrillen, een hobbelpaard, ook nog een hoofdprijs, een helikoptervlucht, een strandbed, alles zit erin. Maar er zitten ook stickers en sleutelhangers in de tombola. Dus ja, wat trek je er vanmiddag uit? Oh, en hoe je kan meespelen, dat vertel ik je later deze middag. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4, alleen maar hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijd.

leuk om dat oude reclamespotjes eventjes te horen van The Beatles' A Hard Day's Night. Een dag later verschijnt er ook een recensie van de film in de Volkskrant. Ik heb die recensie er eventjes bijgepakt uit het archief van Radio Drenthe. Ik ga hem proberen voor te lezen, maar het is echt alsof je Chinees voorleest. Terwijl het gewoon een Nederlandse tekst is, maar daar gaan we. Het is, nergens hoogmikkend. Het is een achtenswaardige film. De geluidskwaliteit is uitstekend en zelfs verbluffend goed is de vindingrijkheid en frisse zwart-wit fotografie van Gilbert Taylor. Die zou doen vermoeden dat de nieuwe golf van de spontane camera naar Engeland is overgeslagen en die de film visueel op peil houdt. In vergelijking met andere films als van tieneridolen als Elvis Presley, Cliff Richard en Johnny Hallyday is deze eerste Beatles-film aan kop van de markt van het pop-amusement, ook in artistiek opzicht. Daar heb je

een woordenboek voor mij nodig om te begrijpen wat hier staat. Want dit was destijds de recensie in de Volkskrant. Oké. Goed, dan Engeland. Ja, Engeland wordt op deze dag in 1966 wereldkampioen voetbal door West-Duitsland te verslaan met 4-2. Het gebeurt allemaal op Wembley in Londen. En de Bergen-op-Zoom wordt op 30 juli 1968 het huwelijk gesloten tussen Rob de Nijs en Ellie Hesseling. Begin jaren 70 verhuizen zij naar Alkmaar, waar Rob en Ellie een eigen club openen. Het gaat er Rob de Nijs dan nog financieel voor de wind, vooral door het succes van zijn televisieserie.

Ja, met de inkomsten van zijn acteerwerk kunnen Rob en Ellie een oude pastorie in Spanbroek kopen. Die wordt door Rob de Nijs eigenhandig tot woonhuis omgebouwd. En in 81 gaan Rob en Ellie weer uit elkaar. En een geslaagde maanlanding van de Amerikaanse astronauten David Scott en James Irwin op deze dag in 71. Tijdens de Apollo 15-missie, dat is de vierde Apollo-missie van de NASA. Alfred Warden is de piloot. En bij deze missie wordt voor het eerst een maanwagen meegenomen. Daarmee zal ruim 27 kilometer worden afgelegd op de maan met een maximumsnelheid van rond de 13 kilometer per uur. En bij terugkeer blijkt dat de astronauten stiekem 400 enveloppen met postzegels hebben meegenomen op de maanreis. 100 voor de Duitse postzegelverzamelaars en 300 voor eigen verkoop. Vanwege dit voorval wordt het drietal gedegradeerd in rang. Enorm Apollo-schandaal toe. Ik pak er even een oude top 40 bij van 30 juli. En ik heb gekozen voor de Nederlandse top 40 van 13 juli 1965. In die lijst Donovan met Colors en ook The Birds met Mr. Tambourine Man. Nou, die hoor je zometeen beide op Radio Drenthe. Eerst de Hollies, I'm Alive, uit de top 40 van 13... voor mij is eventjes, van 30 juli 1965.

0: Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Zondag 2 augustus. De 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Goedemiddag, het is 3:40. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Aan de Smeerveenweg in Tinaarlo is vanmiddag brand uitgebroken bij een woning. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat de brand daar overslaat. En bij een frontale botsing tussen een vrachtauto en een busje is vanmorgen op de N48 tussen Zuidwolde en Balkbrug een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer zat samen met 6 anderen in een busje en zij raakte zwaar gewond. En speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is het gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal wordt er door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. Dit en veel meer is ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app. En voor het weer hebben we Gert Voerman.
4: De middag start met zon, maar geleidelijk aan komt er ook meer bewolking van het zuiden opzetten. Het is warm, op veel plaatsen rond de 30 graden. Eind van de middag in het zuidoosten misschien wat buiige regen. Dan begint het af te koelen. Met de zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen.
3: Alright. Zometeen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits. Waaronder Pieter Allen en Sister Sledge komt er ook aan.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
6: eSIM. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: De Drenthe.
1: Het beste van de Drentse Doezend.
2: Van 24 tot op het 31 december heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Doezend, de muzieklijst Veur en Deur Drenthe. En elk jaar kan je stemmen op je favoriete platen voor de Drentse Doezend. En wil je het beste uit de Drentse Doezend horen, dan kan je elke zaterdag luisteren tussen 12 en 2 hier op Radio Drenthe naar het beste uit de Drentse Doezend. Voor nu hebben we een duik in de Drentse Doezend. En vandaag een plaat die afgelopen jaar niet meer in de Drentse Doezend stond. Nee, maar de afgelopen jaren stond hij er wel in. 2021 op plaats nummer 700. In 2022 stond hij op 696. Dat was ook de beste notering voor de plaat. In 2023 zakte hij naar 940. En vorig jaar, twee jaar geleden alweer, in 2024 dus op 937. En vorig jaar stond hij er niet meer in. Maar misschien is het wel een leuke suggestie om op te stemmen voor de komende Drentse Doezends. Als tip, Scott McKenzie, hier is San Francisco.
1: De Drentse Doezend, tip.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Ja, het muntje zit erin, in de Jukebox. En vandaag staan we in de Jukebox stil bij een bijzondere gebeurtenis. Op deze dag in 1958 wordt superster Kate Bush namelijk in Engeland geboren. En ze is vandaag 68 jaar geworden. Gefeliciteerd namens heel RTV Drenthe. Daarom nu twee nummers van Kate Bush achter elkaar in de Jukebox. Zometeen The Man with the Child in His Eyes. En eerst een andere van Kate Bush, namelijk deze. Wuthering Heights.

0: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Hey Tess.
6: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorkum. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie...
10: Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
10: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorkum. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland twee brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van...

0: van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 7.

0: 19. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tienen.

0: Haarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
4: Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en 10s.
3: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

En dan zijn we weer met A.N. Hunze, hit dossier hier op Radio A.N. Hunze. We zijn er weer van 6 tot 8. We begonnen eventjes met Rick Parfitt, ex-Status Quo.

Howard natuurlijk met Long Distance Love. Het was zijn laatst verschenen album voor zijn... ze waren al bezig met het album, maar het album was nog niet ten einde. En toen overleed hij helaas. En dat was natuurlijk allemaal in het jaar 2016, als ik het goed me kan herinneren. Jorde, Rick Parfitt natuurlijk en Long Distance Love. De zomer is in volle gang. Het is bloedje heet buiten. Volgens mij gaat het nu een beetje afkoelen. De zon schijnt inmiddels niet meer. Het is een beetje bewolkt. Misschien dat er een buitje langs komt. Maar verder is het natuurlijk volop zomer. Vandaar dat we eventjes wat zomerse getinte plaatjes gaan draaien. En we gaan natuurlijk ook weer snel verder met de top 1000 van de jaren 70. We hebben nog 225 hits te gaan. Uit 1985 draaien we nu even BZN en de Summertime.

Even wat zomers getinte platen natuurlijk. Het is hartje zomer, zomervakantie. Jorde Bezet en The Summertime uit 1985. Wat dacht je van deze Luf Tingelingeling uit 1981? En Blue Cheer en The Summertime Blues uit 1968.

Je hoorde natuurlijk een rockband uit San Francisco uit 1968. De Summertime Blues van Blue Cheer. En het was trouwens een cover. Want het origineel is van Eddie Cochran. Uit 1958 bracht hij dat nummer Summertime Blues uit. Dus heerlijk om eens even weer heavy metal rock op de radio te beluisteren. Wij gaan verder met Silenced by the Night van Keane uit 2012. En dat komt van hun album Strangeland.

En we gaan nog even door met de zomers getinte platen. Deze kwam uit 2000. King Africa en Bomba. Wat dacht je van deze uit 2018? Daddy Yankee en Dura.

0: tijd. Check. Poncho? Check. Zonnebrand? Heb ik. EHBO zetje? Ja, check. Oordoppen? Oordoppen!
1: Heb je met Bol nog snel in huis? Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Me gusta mi reggae.

Je hoorde Doura natuurlijk van Daddy Yankee uit 2018. Het ging even wat mis, maar uiteindelijk komt het toch weer goed. Heerlijk, die zomerse getinte plaatjes. We gaan ook eventjes door en dan gaan we natuurlijk beginnen met de top 1000 van de jaren 70. Nog de laatste 225.

Baltimore, Italiaans Italo disco band, gevormd door de Noord-Ierse zanger frontband Jimmy McShane. Helaas overleden aan gevolgen van AIDS. In 1995 al, vrij vroeg natuurlijk. En Tarzan Boy was hun enige grote hit. Een dikke nummer 1 hit uit 1985. En de plaat gaat natuurlijk over het vrij zijn en doen wat je zelf wilt. Het werd wereldwijd een gigantische hit. Ronde dus ook in Nederland. Een dikke nummer 1 hit. Het kwam van hun debuutalbum Living in the Background. We gaan nu nog even naar de Killers met Mr. Brightside. Het was een debuutsingle van hun debuutalbum Hot Fush uit 2004-2005.

Je hoorde Mr. Brightside van The Killers uit 2004-2005 van hun debuutalbum Hot Fush. En dan nu van hun debuutalbum The Capital Cities uit 2013. Hier is Safe and Sound en hun debuutalbum heette natuurlijk In a Tidal Wave of Mystery.

Capital Cities en Saved and Sound. En dan hebben we nu nog een plaatje uit de eind jaren 70. Want eind jaren 70 werd het windsurfen een wereldwijde rage. En daarom besloot een uitgever Willem van Kooten de leden van Catapult, dat was natuurlijk een Nederlandse band, en Jaap Egremond een lied te schrijven over deze watersport. Het lied werd trouwens ingezongen door de leden uit de groepen Breeze, Somerset en The Internationals. En uiteindelijk gingen ze The Service heten. En ze kwamen dus uit Haarlem. De band bestond maar 3 jaar, 78 tot 81. Het was dus een soort met studioproject van Jaap Egremond en de leden van Catapult. En het voornaamste thema was natuurlijk windsurfen. Windsurfing werd een grote hit. Hier zijn ze uit 1978.

Ja, waar hoor je die nog? Ik denk bijna op geen enkele zender, maar wel bij Radio Arnhemse. De Nederlandse groep Pavlov. In 1984 hadden ze een kleine hit met Camels Here, Camels There. Het ging helaas niet naar de top 40. Ze bleven in een tipperade steken. Maar toch wel weer leuk om dit nummer 7 weer te beluisteren. Zeker uit die periode van die popmuziek. En uit diezelfde periode draai ik nu nog twee hits. Vulcano en Als je haren maar goed zit. En Durace en Dr. Rhythm.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
9: Dates uit de 60s, 70s.

0: 90s, zeros en tens. Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.
1: Ja, we zijn er nog 1 uur met Arjen Hunze, Hit Dossier hier op Radio Arjen Hunze. We gaan natuurlijk verder met de top 1000 van de jaren 70. Je hoorde voor het nieuws al 222. True Love, That's a Wonder. Hans Vermeulens, Sandy Coast uit 1971. En we draaien direct ook in uit die lijst 221. Sound and Vision van David Bowie. Afkomstig van zijn 11e studioalbum Low uit 1977. En als je het niet ontgaan is, David Bowie... er komt weer een nieuw album uit van David Bowie. En dat zijn 10 niet eerder uitgebrachte nummers. En dat gaat om enkele nummers of een aantal nummers van voor zijn doorbraak. Dus dat zijn dus nummers die in 65 gemaakt zijn. En toen heette Bowie nog Davy Jones. Het zijn een beetje blues gerelateerde of door blues geïnspireerde liedjes. Oftewel, ja, je kan ze ook onder de genre psychedelische poprock beschouwen. En dat album verschijnt op 18 september. Het heet The Shell Tell Me Recordings. En een van die liedjes is al uitgebracht. I Want Your Love. Laten we die even draaien. En erachteraan Sound and Vision.

En dan nu op 219. Een zangeres die kort geleden overleden is op 75-jarige leeftijd. Ik heb het natuurlijk over Bonnie Tyler. Haar uitvaart vindt plaats op 17 augustus en is live trouwens te volgen via de website van de zangeres. En dat is dat meldt al de BBC. En de dienst vindt natuurlijk plaats in het Welsche Swansea. In de kerk natuurlijk. En dat is allemaal te volgen op 17 augustus aanstaande. Op 219 vinden we een van haar grootste hits. It's a Heartache uit 78.

En dan draaien we direct nog even Simon & Garfunkel in Cecilia. En die vinden we terug in de top 1000 op 218. En dan op 215 vinden we een reggae-artiest uit Jamaica. Helaas vorig jaar op 24 november op 81-jarige leeftijd overleden. Ik heb het over Jimmy Cliff. En hij scoorde een grote hit in 1970 met Wild World. Origineel is van Cat Stevens, dus hij heeft hem gecoverd. Dus eerst Simon & Garfunkel, Cecilia en Jimmy Cliff, Wild World.

dan een plaatje hoger op 214. Een plaatje uit 1978. Van het album Moet Niet Zeuren is hier Ton Hansen en Big City. Het gaat natuurlijk over het oude Amsterdam. Hij was al op veel plaatsen op de wereld geweest. Maar hij had nog nooit zo'n ongeorganiseerde bende gezien als in het oude Amsterdam. En daar gaat dit plaatje dus over.

Vixen Pretty. Vixen. Vixen. Vixen. Vixen.

En dan op 213 van het album Atlantic Crossing is hier Rod Stewart met Sailing uit 75. Hij maakt er een mooie zoete ballad van. Maar het origineel is trouwens van de Sutherland Brothers and Quiver. Wel bekend van hun hit Army Arms of Mary. Nee, ja, Arms of Mary, als ik het goed heb. En het verscheen trouwens op hun LP Lifeboat uit 72. Het was een folky rock nummer. Maar hier is de zoete ballad. Sailing, Rod Stewart.

Van het zoetsappige Trojan Horse van Luf op 212... naar het harde werk van AC/DC op 211 met Whole Lotta Rosie.

verscheen trouwens op het vierde Australische studioalbum Let There Be Rock. Het nummer is trouwens geschreven door Angus Young, Malcolm Young en Bon Scott. En die Rosie waar ze over zingen, dat is waarschijnlijk een meisje waar de toen ex-zanger Bon Scott een one night stand mee had. Ja, na een optreden in Melbourne. Ex-zanger Bon Scott natuurlijk is al lang overleden. Ze hebben natuurlijk nu al lang inmiddels alweer een andere zanger. Hier zijn ze, AC/DC en Whole Lotta Rosie.

En dat was natuurlijk AC/DC en Whole Lotta Rosie. Heerlijke plaat natuurlijk om weer eens even terug te beluisteren. En dan gaan we nu verder met John Denver en het mooie Calypso uit 1975. We vinden hem terug op 208.

En dan gaan we nu verder met The Commodores en Three Times a Lady op 206. En op 205 Brown Sugar van de Rolling Stones. En als je het niet is ontgaan, ze zijn natuurlijk met een nieuw album gekomen. Ik zal nog even opzoeken hoe dat album heet van de Rolling Stones. Is natuurlijk kort geleden verschenen. En die heet natuurlijk Foreign Tongues. Echt een, ik heb hem zelf ook beluisterd. Een mooi album. Ik kan het niet anders zeggen.

kwam natuurlijk van het album Sticky Fingers uit 71. Brown Sugar, The Rolling Stones. En dan op 204, daar vinden we The Osmonds en Down by the Lazy River. En op 202, Argentina van Conquistador.

Jorge Conquistador met Argentina. Natuurlijk in het kader van het WK voetbal in Argentinië in 1978. Waarbij Argentinië natuurlijk de finale won van het Nederlands elftal. Dat was 202. We sluiten af met de Shadows en FBI. Ik zou zeggen nog een fijne avond.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
3: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
2: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

Ja, een hele goedenavond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is exact 8:04 op de donderdagavond. De hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, een uur lang allerlei soorten muziek in een mixje gedrukt. Van helemaal gloedje nieuw tot werkelijk heel oud. Voor ieder wat wil, wat hij maar horen wil. Kortom, zoals u van ons gewend bent, we draaien gewoon het hele swikkie vol mustikkie. Ik zeg het alvast, en na de klok van 9 natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Maar we gaan beginnen met Pure Dutch een uurtje. En we gaan wel mee beginnen met een gloednieuwe plaat. Blanco, hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Brothers.

De nieuwste van instrumentalisten Blinko en Brothers. Ja, en ik kreeg een verzoek aan mij voor vanavond of ik die... Mocht, als het kon, voor kwart over acht kon draaien. Nou, het lukt me net. Familie Zijlstra uit Smilde en die vroeg hem aan. Sommieu, een van de mooiste. Tonight.

0: Omega.
1: Ja, een van de hits die op het album 24 Hour staat. Rondé. Sans mieux met Tonight. Soms raak je in de war, maar dan ga je gewoon naar een covertje. Volgens mij is het origineel van, weet ik het, hoe die man heet. Maar in ieder geval, Belinda Kinnaar, die zingt hem ook. If Tomorrow Never Comes.

Belinda Kinnaar uit het oosten van het land met If Tomorrow Never Comes. En wat gaan we nu doen? We gaan even naar helemaal gloedje nieuw, net uit. De formatie Rondé, het zal niet, jawel, heeft een nieuwe plaat. Oh my god, ja dat zei ik ook.

Ronde! Oh my god, ja, dat is er weer één. En wat gaan wij doen? Wij gaan naar onze grote vriend Boas Roelevink uit Vraneker. En ja, we hebben al verschillende nummers van dit jaar gedraaid. Maar waar hij eigenlijk mee bekend werd, ja, redelijk bekend met, maar waar hij al ver voordat hij deze muziek in 2026 maakte, kwam hij in 2022 of 2023 met dit nummer. Angel by my side. En ik weet het zeker, je gooit er vier versnellingen bij op, dan wordt het een heel ander nummer en een heel bekend nummer. Maar deze is de originele.

Jesse and I'm calling. En wat gaan wij doen? Wij gaan naar Jack and the Weatherman en Find Me a Place. Nou, ik vind helemaal geen plaats, want hij wil niet starten. Jawel.

Ja, duo Barry Krikken en Sebastian Weerman, oftewel Jack and the Weatherman. En dat was het nummer Find Me a Place. En wat gaan we nu doen? We gaan even helemaal terug in de tijd met een gelegenheidsduo. En dan moet ik even weer schakelen van het systeem. Oh god, daar gaat het dan weer mis. Ja, natuurlijk gaat het dan weer mis. Het is het duo Mike en Michael. En dat zijn Rook Williams en Jaap de Groot. Rook Williams, die kennen we allemaal nog waarschijnlijk van de Rook's Family. En die Jaap de Groot, dan hebben we het niet over de man van de Telegraaf die daar hoofdredacteur sport was. Nee, dan hebben wij over een gitarist van de formatie De Maskers. En die zongen samen dit nummer, A Star.

Mike and Michael and a Star. Uit 1972 stamt dit nummer. En wat gaan we nu doen? We gaan weer helemaal om. En we gaan naar... even kijken. We komen terecht in Volendam. De formatie Left Side.

Ja, een van de vele Paling Sound groepen uit de 70 jaren uit Volendam. De formatie Left Side and Confusion of My Mind. En wat hebben we nu? Jawel, we hebben nog Theo van S en Sensius en Osaka.

een van de grootste hits van de Shoes, Osaka. Even kijken, tot aan onze huisband hebben we nog net tijd voor Bolland en Bolland. Ja, die hadden een werkelijk heel droevig lied. The Last Apache. Ja, ze hebben hem doodgeschoten en er zijn gewoon niet meer. Maar ze zingen er nog steeds over.

0: Ja, toch wel mooi. Is er nog één Apache? En dan mag jij erover zingen. De Bolland en Bolland en de Last Apache. En wat hebben we nu? Jawel, onze huisband, de BZN. En wat gaan we vanavond doen? We gaan naar 1979 en we gaan marcheren. En dat doen we vanaf het album Summer Fantasy. Marching On.
1: They walked along the lonely roads with rusty guns and dirty clothes. The last support, a bugle calls, once proud.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Ja, Oud Stramrooi, de formatie The Classics en Sunshine Baby. Even kijken, joh, bijna de afsluiter. En wat hebben we nog? Ik heb nog een cover. En daar werd ik vanmiddag op gewezen door een familielid. En die zei, je draait heel vaak muziek van Solomon Burke. Dat nummer van Cry To Me met allerlei verschillende artiesten. Wow, dat klopt. En wat hebben we nu? Jawel, die draagt een Nederlandse zanger aan.

En ik ken die hele man niet. Werkelijk allemaal Nederlandstalige nummers. Maar hij zingt ook Cry to Me, maar dan in een heel ander jasje. Wesley Braaksma. Nooit van gehoord. Maar hier is hij met Cry to Me.

Ja, Wesley Braaksma met zijn vertolking van Cry to Me van Solomon Burke. Ja, alweer het einde van een uurtje Pure Dutch. Straks na de klok van 9. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zit erop en wat doen we? We hebben nog een band die hun eigen polka had. Ze kwamen uit Brabant, de Tumbleweeds. Eén grote familie en die hadden de Tumbleweed Polka. En daar sluiten wij mee af en ik zeg gewoon wat dit programma betreft. Doei.

0: schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
1: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
0: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Nogmaals een hele goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. Het verzoekbladenprogramma van Radio A en Hunze op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, heeft u een verzoek, zet hem vooral in de chatbox van onze site van Radio A en Hunze. Dan wordt hij ook geheid gedraaid. En wil u dat niet? Nog de telefoon, dat mag ook. 0592703030. En die mijn telefoonnummer heeft, mag natuurlijk, zoals we net al gebeurden, gewoon een appje sturen. En dan wordt hij ook gedraaid. Verzoekjes, dan weet je het ook. Gewoon tussendoor draaien. Met hele swikkie, vol mijn stikkie. Zoals de allereerste plaat. Sniff and the Tears and Driver's Seat. Ja, we gaan snel verder met het programma. Meneer Brasseur, bedankt voor bewezen dienst. En tot volgende week maar weer. Want we zijn bijna aanbeland bij het verzoek van Hendrik. Of het verzoek. Nee, we draaien gelijk aan het begin altijd de Deutsche Shell-platte. Maar we wachten nog even. Doen eerst nog even deze. De formatie Badfinger en Day After Day.

Ja, en gelijk door met die Deutsche Schallplatte voor Uze Braben Hendrik. En wat hebben we deze week? Verleden week hadden we het erover. Toch stond hij er al in, heb ik hem niet gedraaid. Heel wat anders, wat weet ik al helemaal niet meer. Maar vanavond is hij er wel, Hendrik. Peter Maffay.

Ja, ik zou er bijna bij zeggen, niet persoonlijk opvallen, Hendrik, maar dit was Doe van Peter Maffay, speciaal voor Doe. Even kijken, ja, dat zijn van die nummers die krijg je niet uit je kop. En dan zingt de ELO, of Electric Light Orchestra, die zingt er ook over. Can't get it out of my mind.

0: Jawel, Ilo. En dan komen we bij de box-to-box plaat. En wat hebben we deze week als box-to-box plaat? Nou, een akoestische van de Scorpions. En dan ook nog eens een keer helemaal live. Oh, die is vast mooi. You and I.
1: This next one is from the Pure Instinct album. It is You and I. One, two.

ja, zo kunnen ze nog wel uren doorgaan. De formatie Uriah Heep en Lady in Black uit 1971 van het album Salisbury. En we gaan van 1971 naar helemaal nu 2026. Waarom nu? Nou, het album moet nog uitkomen. En ik heb het over Bob Seger. En de man is inmiddels 81, jawel. En die heeft volgens mij 1968 al zijn eerste hitje gescoord. Zeg maar 60 jaar geleden zo'n beetje. En hij is nu bezig met een nieuw album. En dat heet Face the Promise. En ja, dat is een album. Dat moet nog uitgebracht worden. En dat komt pas uit over een week of 7, 8. En wat doet die Bob Seger dan? Jawel, die maakt ons lekker. Hij zet er alvast één nummer op. En dat is deze. Little Jane.

Seeger, Along 2026, Little Jane. Benieuwd naar zijn nieuwe album. En we gaan helemaal terug van 2026 naar 1964. En dan komen we terecht bij het verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. Ja, de Rolling Stones. En deze plaat is zo oud dat we hebben de originele single mono versie nog. It's All Over Now, The Stones.

Stones en It's All Over Now. Even kijken, wat gaan we nu doen? Ja, we hebben vaak een cover. Maar we doen het ook wel eens andersom. Dan draaien we het origineel. En dat doen we vanavond. Het covertje, dat is een wereldhit geweest van niemand minder dan Status Quo. Volgens mij in 1981 ergens. Het origineel is zo oud, volgens mij, uit de 50e jaren. En komt op naam van de zanger Dion uit Amerika met zijn de Belmonts. Zo heet die band waar hij in zong. En dat nummer is zo oud. Ja, ik kon al niet vinden welk jaartal. Waarschijnlijk hadden ze toen nog geen typemachines. Zo oud. Maar hier is in ieder geval de originele versie van The Wanderer.

Blue Cheer en de Summertime Blues. Ja, ik zat alweer te denken, een straatje verder, hoe pas ik dit allemaal in? Onder andere met dit nummer van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling.

Speedwagon can't fight this feeling anymore. Ja, en Jan Post heeft een verzoek gedaan van Pink Floyd. Een instrumentaal nummer, dus die gebruik ik het liefst als afsluiter. En wat kunnen we dan nog doen? Boah, nog net deze van Billy Joel. She's always a woman.

Joël. En she's always a woman. Even kijken, ja, weer het einde van het eerste uur op verzoek bij Pieter. Nou, eigenlijk meer op bezoek, maar wat maakt eruit? We hebben nog een nummer te goed van meneer Post uit Emmen. En dat is een nummer van Pink Floyd. En het nummer heet On The Run. En hij zei, het is een instrumentaaltje. Nou, dat moet dan wel, ik ken het werkelijk het hele nummer niet. Maar we draaien hem gewoon. Hier is Pink Floyd en ik zeg tot straks.

0: Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil

0: van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
0: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

was je weer. Onze Frankie Miller. Als eerste plaat van het tweede uur. En dit was een nummer uit 1979. Van het album Falling in Love. Good to see you. En wat gaan wij dan doen? Jo, we gaan verder met Slade. En run away.

Ja, de formatie Salade en Run, Run Away. Nou, wij lopen nog niet weg, dat doen we pas om 11 uur. Dus wat doen we dan? Jawel, we gaan naar de vogeltjes van Manfred Mann, ja, de flamingo.

Fred Man en Pretty Flamingo. En dat brengt ons bij de formatie Aerosmith. En die willen helemaal niks missen. I don't want to miss a thing. Dat is heel wat anders.

Ja, zonder poespas, maar gewoon het origineel van Creedence Clearwater Revival. Van het album Bayou Country uit 1969. En het nummer natuurlijk kennen we die allemaal. Proud Mary. We gaan naar Amerika. Maar ik heb twee nummers uit Amerika, van Amerika, met de titel Amerika. Wat maakt het allemaal uit? Maar ik heb straks een verzoek van Jan Post daarover. Maar eerst de Proclaimers. Dat heerlijke Schotse duo. Die hadden één echt grote hit met I'm Gonna Be 500 Miles. Maar ze hadden nog een hit. En dat was deze. A Letter from America.

De Proclaimers met een letter from America. En die kwam van een ijs. En dat is het verzoek van Jan Post. En die vraagt een nummer aan. Inderdaad, America.

Ja, en mensen van ongeveer mijn leeftijd of net iets ouder, die herkennen onmiddellijk het deuntje natuurlijk van I Wanna Be in America. En dat was een deuntje uit de musical West Side Story. Volgens mij ergens achter in de 60er jaren. Jemig. America van The Nice op verzoek van Jan Post. En wat doen we dan? Rock and roll en dan de hele nacht. Kiss.

Status Quo van het album Hello uit 1973 was dit Blue Eyed Lady. Even kijken, wow, we hebben nog tijd. The Police, Every Breath You Take. Dat is toch ook werkelijk waar, de jongen, weer heel wat anders. Deze.

Jeffrey Brett, you take the police. En wat hebben we nu? Nog een kort nummer. De formatie Them and Here Comes the Night. Oh, je kunt branden.

formatie Boston in a More Than a Feeling. Ja, ik zit even op de klok te kijken. De tijd begint te dringen. We doen even een heel kort nummer. En dat doen we met Del Shannon en Runaway.

Ja, Del Shannon en Runaway. En tevens het einde van een avondje op verzoek bij Pieter. En het zit er weer helemaal op. En ik bedank iedereen voor de ingezonden verzoekjes. En natuurlijk voor het luisteren naar dit programma. Ik zou bijna zeggen voor de kleine gezelligheid in de chatbox. En we sluiten wij mee af met een nummer van Tin Lizzy. En ik ben altijd het tweede uur begin ik met Frankie Miller. En die zingt op dit nummer ook zijn stemmetje mee. Het is van het album Nightlife. En Tin Lizzy zingt samen met Frankie Miller Still in Love With You. En ik zeg gewoon doei.

0: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten.

0: drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, één geluid.

0: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan

0: kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: the Indian word for friend is. Say friend. Kemosabe, that's it.
1: Kemosabe! Hey out there, Kemosabe!
0: No, that isn't it. Look at him out there. Running around like a bunch of wild Indians. Oh, this ain't no time for joking.
2: Luister dan, gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging.

0: Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze.